0: de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Beverwijk richting Velzen is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Omrijden kan via de A9...

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Zo'n 500 mensen hebben zaterdag in Haarlem gedemonstreerd om steun te betuigen aan vluchtelingen. De deelnemers liepen vanaf de Haarlemmerhout door de stad en eindigden bij het AZC in de Meester Lottolaan. Volgens de organisatie willen ze laten zien dat veel mensen vluchtelingen juist welkom heten. En tijdens de mars waren er volgens de organisatie enkele onveilige situaties en negatieve reacties vanuit het publiek. Haarlemmers die hun woning willen verduurzamen krijgen het advies om op tijd hun stroomaansluiting te controleren. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrisch kookstel is vaak een zwaardere aansluiting nodig. En vanaf juli volgend jaar komen ook huishoudens mogelijk op een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen, omdat het stroomnet voller raakt. De gemeente roept inwoners daarom op om niet te lang te wachten met aanvragen. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt superstoer.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. In Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn er woongebouwen geraakt. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er nog niet. Het weer in de loop van de dag regen vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 16 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Op de N242 is extra vertraging van Middenmeer naar Alkmaar. Daar staat file tussen Heerhugowaard en de aansluiting met de A9, 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
4: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
3: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
5: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
3: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 10 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heilo en Uitgeest, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten op onthoud. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de A9, 6 kilometer. Met ook daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Goedemorgen, het is maandag 18 mei vandaag. Terug van vakantie.

Merci bien. Ja, Michel Fugain en de Big Bazaar. Het vroeger juist over de Ring 18. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij zijn 105 in bedrijf. Of zo, Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We doen het vanuit de Halfstrand van Noord-Holland. Denk jij, wat doen we dan? Het ochtendprogramma tot aan 10 uur op deze maandagmorgen. Nou, voor de meeste van jullie waarschijnlijk weer gewoon hoppata. Aan de slag, aan het werk, naar school, wat dan ook. Maar wij zijn er gewoon weer met het ochtendprogramma op deze maandagmorgen. Vandaag de dag, vandaag de...

You got it, Roy Orbison. Natuurlijk de Big O. Weet je, aan het eind van zijn carrière en zijn werkzame artiestenleven, zeg maar. Ja, het hield al een keertje op met hem. Het liep niet helemaal goed af. Tot aan 10 uur op deze maandagmorgen. Ja, mijn collega Rob Jonker is nog op met vakantie tot eind van deze maand. Ik ben alweer terug van vakantie. Heb er ook alweer 3 weken in Frankrijk op zitten. Dus nou ja, we kunnen er weer tegenaan. Tot 10 uur het ochtendprogramma. Muziek, nieuws, informatie, weerverkeer. En wellicht nog wat meer. Straks om 7:30 natuurlijk, zo rond de klok van 7:30. Laten we het dan zo zeggen. Het Haarlem 105 nieuws. Het nieuws uit onze eigen regio. Zover.

Quaker Mats. I love life. Nou, dat is al een hoop volgers hebben we natuurlijk. De gemeenteraad van Haarlem gaat later dit jaar opnieuw praten over de financiering van de kerstmarkt. I wake up.

0: be.
1: Where my head used to be. Meestal niet ver te zoeken natuurlijk. Zeker in de ochtend voel je dat waarschijnlijk eens al. Als die wekker weer gaat. Tot 10 uur het ochtendprogramma hier op 105. 105 in bedrijf noemen we dan maar weer. En om 10 uur is het gewoon weer tijd voor een goede vriend en radiocollega Jan Gaus met de maandag editie van Haarlem Werkt. Nou ja, zover zijn we nog niet natuurlijk.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
3: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

Kaleidoscope, een zeg special icoon van de muziek uit de buurt op deze maandagmorgen. Het is 18 mei vandaag. Ja, hou hem vrij, wees erbij, zal ik maar zeggen. Zometeen editie van 19:30 van het Haarlem 105

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Spaarnwoude heeft afgelopen weekend zo'n 33.000 bezoekers ontvangen voor festival Awakenings Up Close. Het evenement is een kleinere en meer intieme variant van het grote technofestival Awakenings. Vorig jaar kwamen er nog tientallen meldingen binnen van geluidsoverlast, maar volgens de omgevingsdienst zijn daar dit weekend voorlopig geen signalen van. Zo'n 500 mensen hebben zaterdag in Haarlem gedemonstreerd om steun te betuigen aan vluchtelingen. De deelnemers liepen vanaf de Haarlemmerhout door de stad en eindigden bij het AZC in de Meester Rottelaan. Volgens de organisatie willen ze laten zien dat veel mensen vluchtelingen juist welkom heten. En tijdens de mars waren er volgens de organisatie enkele onveilige situaties en negatieve reacties vanuit het publiek. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt super stoer.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat MEDA meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het weer in de loop van de dag pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Egmond en Uitgeest 12 kilometer met een kwartier vertraging. En 242 Middenmeer richting Alkmaar tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 5 kilometer. En daar is het tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlemhoort5.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Wat er ook vooral en vasthouden. Steun en voor vergroening en verlaging van de snelheid van de kleine houtweg. Lees dat allemaal op onze eigen website www.haarlem105.nl. Laat in het programma meer daarover in ieder geval.

0: Summer Evergreen. Heel te lange hier op Hollandzij van deze maandagmorgen.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Beter kan ik het niet zeggen, meer heb ik er ook niet aan toe te voegen natuurlijk. Bierbrouwerij uit onze regio hier in Haarlem valt in de prijzen tijdens de Dutch Beer Challenge. Zijn mij niet helemaal besteed. Ik vind het gewoon helemaal niet lekker. Ik lust helemaal geen bier. Goed, straks meer daarover in het Oslo.

denk je, ja, je bent op vakantie, zit in het buitenland. En wij zaten dan in Frankrijk. Natuurlijk een beetje rondtrekken, onze eigen Tour de France maken. Dan volg je het nieuws op afstand. En dat is ook apart natuurlijk. Dan denk je, gebeurt er nog wat in die tijd als ik er niet ben? Ja, gebeurt toch wel wat. Ga je daar straks even over bijpraten.

Dua Lipa, Hallucinate. Lees in het haarzag van de Vossenmappers raakt de vaste speelochtend kwijt. Denk je, waar gaat het over? Straks meer daarover in het volgende uur van de Logoprogramma hier op 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
4: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
3: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
5: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
3: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A9, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen 5 kilometer. A10, de ring van Amsterdam tussen de afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer 4. De andere kant op bij knooppunt Koenplein 4 kilometer. A9 vanuit Alkmaar tussen Heilo en Uitgeest. Langzaam rijden over 12 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de N307 van Enkhuizen naar Hoorn tussen Westwoud en Hoorn 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Goedemorgen, ik ben er weer. Jullie ook natuurlijk. Tot aan 10 uur. Het ochtendprogramma op 105. 105.

0: Ken mezelf, Dr. Roberts. Dat zeg je misschien niet zoveel, Dr. Roberts. Blow Monkeys, zeg ik dan natuurlijk. Wait. Tot aan 10 uur, wait. En dan is het tijd voor collega en goede vriend Jan Gauws met de maandag editie van Haarlemwerk. Nou, zover is het nog niet natuurlijk. Het ochtendprogramma vandaag de dag, vandaag de maandag. Het is 18 mei vandaag. Je luistert naar Haarlem 105, oftewel 105 in bedrijf. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal met het dagelijks ochtendprogramma. Ging de laatste er niet helemaal op, natuurlijk. Want ja, ondergetekende en ook collega Rob Jonker waren allebei op vakantie. Rob is toch op vakantie, die doet het goed. Die gaat meteen een hele lange tijd natuurlijk. Ik ben maar 3 weken weg geweest, dus waar gaat het over? Maar leuk om weer terug te zijn op het honk natuurlijk. Tot 10 uur hadden wij elkaar gezelschap hier in het ochtendprogramma. Dat doe ik morgen ook nog een keertje trouwens. Ja, bij afwezigheid van collega Rob Jonker. En dan moet ik even goed nadenken. De donderdag ook nog een keer. Want ik ga dan ruilen met Benito van Amersfoort. Die kan donderdag niet. Ik zeg, nou weet je wat, doen we niet moeilijk. Voor hetzelfde geld doe ik dat gewoon nog even. En dan is Benito er gewoon op vrijdag. Een zekerheidje hebben we wel. Collega Pedro van Looy is gewoon woensdag aanwezig. Nou goed, noteer dat vast in de agenda. Doe ermee wat je wilt doen. Tot 10 uur het ochtendprogramma, zoals te doen gebruikelijk.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

Alex Warren en de Fever Dream hier op 105. Dat is het maandagmorgen, het ochtendprogramma vandaag. De dag vandaag, de maandag voor een heleboel van jullie waarschijnlijk weer naar school, aan het werk. Einde van toch een soort vakantie. Of misschien heb je al, ben je wat op een bepaalde leeftijd. Net als ik natuurlijk. Dan heb je misschien te maken ergens als je op vakantie gaat in Nederland. Kamperen. Nou ja, kamperen. Ik weet niet of dat in Nederland nou zo goed gaat. Met het weer en zo. Maar dan heb je zo'n arrangement. Dat gaat dan van Hemelvaart tot en met het Pinksterweekend. Als je denkt, ik ga alleen met Hemelvaart kamperen, dan kom je vaak toch bedrogen uit. Je kan alleen maar voor het hele arrangement boeken, geloof ik. Nou ja. In ieder geval, mijn vakantie was op zich wel top in Frankrijk. Dus lekker wat goede weer genoten. Natuurlijk regent het daar ook wel eens. Alleen de temperatuur herstelt zich wat sneller, zou ik maar zeggen. Als het dan stopt met regenen, dan is het weer droog. Dat is hier ook. Alleen de temperatuur zakt niet zo'n end weg, zo onder de 10 graden. Dus dat is om beter vol te houden. Maar goed, over 7 weken gaan we weer, dus doe het dan verder niet zo moeilijk. Dan ga je eens even afvragen, zo op afstand ga je eens naar het nieuws kijken. Het landelijk nieuws, regionale nieuws en het nieuws natuurlijk in onze eigen regio. Dat volg ik over onze eigen website en andere media uiteraard natuurlijk. Nieuwe bestuur zit bij 105, Renske Leijten, wie kent er niet. Is toegetreden tot het bestuur van de stichting Haarlem 105. Die vindt het leuk, heeft ze aangegeven om meer lokaal bezig te zijn. Ze is al voorzitter van het Houtfestival, ze doet nog veel meer. Je leest er alles over op onze eigen website. Steun en vergroening, voor vergroening en verlaging van de snelheid op de kleine houtweg hier in Haarlem. Is wel kritiek op een gevaarlijke U-turn. Hè? Zo'n bocht helemaal even doordraaien, zullen we zeggen. En we gaan weer terug. Autobrand was er op het Boterplein hier in Haarlem. Pak je lucifers gevonden. Ik wist dat je dat daar ook allemaal mee voor elkaar kon krijgen, maar goed. En de politie die waarschuwt voor nepagenten in Heemstede. Nou, dat is een greep uit het nieuws dat je allemaal vindt op onze eigen website. En niet onbelangrijk natuurlijk. De gemeenteraad van Haarlem gaat later op dit jaar opnieuw met elkaar in gesprek. Dat gaat over de financiering van de kerstmarkt in Haarlem. Niet zozeer voor de editie van dit jaar, 2026, maar wel hoe gaan we daarmee verder? Mag dat verder groeien of niet? Hoe gaat dat er allemaal uitzien? Wat zit er een maximum aan de bijdrage van de gemeente Haarlem? Dus nou ja, dat komt allemaal later dit jaar aan de orde. Nou, zover is het niet. We zijn gewoon nu bezig op deze maandagmorgen met het ochtendprogramma.

David Gray, Ain't No Love. Het kruispunt van de Prins Bernhardlaan met de Prinses Beatrixplein in Haarlem, Parkwijk. Is het behoorlijk opgeknapt. En het is open voor een deel van het autoverkeer. Straks meer daarover hier bij 105 in het ochtendprogramma.

105 hoorde je hier op 105 in het ochtendprogramma vandaag. De dag vandaag, de maandag, het is 18 mei vandaag. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur gaan wij elkaar gezelschap. Zometeen de editie van 8:30 van het Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Haarlemmers die hun woning willen verduurzamen krijgen het advies om op tijd hun stroomaansluiting te controleren. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrisch kookstel is vaak een zwaardere aansluiting nodig. En vanaf juli volgend jaar komen ook huishoudens mogelijk op een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen, omdat het stroomnet voller raakt. De gemeente roept inwoners daarom op om niet te lang te wachten met aanvragen. Spaarnwoude heeft afgelopen weekend zo'n 33.000 bezoekers ontvangen voor Festival Awakenings Up Close. Het evenement is een kleinere en meer intieme variant van het grote technofestival Awakenings. Vorig jaar kwamen er nog tientallen meldingen binnen van geluidsoverlast, maar volgens de omgevingsdienst zijn daar dit weekend voorlopig geen signalen van. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt superstoer.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost, 7 kilometer. A9 richting Amstelveen vanuit Diemen tussen Eiburg en Amstelveen, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A9 vanuit Alkmaar tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest, 5 kilometer file. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en Slotervaart, 9 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Goedemorgen, het is maandag vandaag. 105. Maandag 18 mei, je luistert naar 105 in bedrijf Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Met het dagelijks ochtendprogramma tot aan 10 uur. Nieuwe muziek. Lady Gaga, The Shape of a Woman. Volg je daar vragen of zo, hebben we natuurlijk, laat dat duidelijk zijn. Zo. So.

The Shape of a Woman, Lady Gaga. Hier op Holleswijk, nieuwe muziek van haar heemzee ligt onder vergroot glas van het ministerie van Asiel en Migratie. Ja, er is wel wat te doen natuurlijk. Het heeft allemaal te maken toezicht van het Rijksoverheid om de opvang van asielzoekers in heemsteden. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Op een heleboel plaatsen niet, heb ik gemerkt.

0: Bruno Mars, I Risk It All voor jou van zijn album natuurlijk. Goedemorgen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Gail Anaconda. The Doctrine of Love. De maandagmorgen. Toch het programma doen we nog op deze maandagmorgen. Zoals gebruikelijk tot aan 10 uur. Maken we vandaag ook geen uitzondering op. Laat dat vooral duidelijk zijn. Zo dadelijk. Allereerst het NOS Journaal van 9 uur.

0: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
0: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
2: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
4: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
2: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 Diemen richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Eiburg en Amstelveen. Over 9 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 6 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
6: Je is even naar 9 de Vaart. Welkom bij het derde, weer het laatste uur van het ochtendprogramma.

Ook in Frankrijk hebben ze op 1 mei ook vrij. Dat viel ook net voor een weekend. Dus hebben ze de dag daarna ook vrij. Een long weekend. 8 mei waren ze weer een soort van vrij. Want daar is een soort van bevrijdingsdag. Ze herdenken daar niet zozeer bevrijding, maar wel het officiële eind van de Tweede Wereldoorlog. Op 8 mei is dat. Dus dat was ook weer alles, bijna alles gesloten, zullen we zeggen. Ja, dat moet je wel weten als toerist, buitenlander, als je in Frankrijk bent. Ik weet dat toevallig heel goed, hoe dat allemaal werkt. 14 juli, 14 juli natuurlijk. Wie weet dat niet. Maar dan hebben ze ook wel eens de dag daarvoor of daarna zijn er ook wel eens dingen die dan wegvallen. En een dag die een heleboel Nederlanders die op Frankrijk op vakantie zijn vergeten. Dat er wel eens het een en ander dicht kan zijn. 15 augustus. Denk je, wat is 15 augustus? Maar is Maria Hemelvaart. Katholieke feestdag, gedenkdag, zeg maar. Dus ja, dan zijn de winkels nauwelijks open. Als je dingen geregeld wil hebben, dan bel je een hoop mensen voor niks in Frankrijk. Het is altijd goed om elkaar er even over te informeren als je ergens met andere landgenoten tegenkomt. Je hebt geen flauw benul wat er dan aan de hand is. Maar ja, ik vind dat altijd wel grappig. Maar goed, ik ben er wel zo eerlijk. Zeg, jongens, hou er wel even rekening mee. Mocht je het niet weten, dan... Oh, is dat zo? Ik zeg, ja, dat is zo. Andere dingen die ze bijvoorbeeld ook in België en in Frankrijk ook nog hebben. 1 november, hè, Allerheiligen. Ja. Daar ga je ook nog mee de mist in. En Allerheiligen, bijvoorbeeld in België, vrienden van mij hadden een keer... ik zeg, ja jongens, hoe zit dat allemaal? Was het 1 mei of 1 november op een zondag? Ik zeg, nou, jullie moeten morgen toch ook gewoon weer aan het werk? Nee, want als 1 Allerheiligen dus op een zondag valt, dan zijn we maandag vrij. Dat vond ik nog zo'n mooie regeling. Ja. De antiekmarkt in Haarlem die mag eerder opbouwen. Straks meer daarover. Ook aandacht voor nieuwe muziek hier op 105 op de maandagmorgen. Het neigt niet naar sabotage, maar Natalie Jane heeft er wel een mooi nummer over gemaakt. Het heet ook Sabotage. Tot 10 uur, toch een programma. Hier op 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

wat betreft de antiekmarkt in Haarlem. Ja, die mag dan toch weer op vrijdagmiddag beginnen met het neerzetten van kramen. De actiepartij, HVH, Trots en actiepartij willen weten waarom alle kramen ineens op zaterdagochtend pas mochten worden geplaatst. Was er wat om te doen natuurlijk. Een beetje onhandig met zo'n antiekmarkt. Dat moet toch gewoon een beetje van tevoren allemaal kunnen. Je leest er alles over bij de collega's van het HD afgelopen weekend. Meer nieuws en informatie uiteraard te vinden op onze eigen website.

0: muziek uit de buurt. Haarlem 105.
1: Inderdaad, Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dagelijks ochtendprogramma op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Doen we het tussen 7 en 10. En het weekend ook. Dus natuurlijk als wel de, alle leden van ons team aanwezig zijn. Laat dat duidelijk zijn. Anders wordt het toch altijd een beetje een ingewikkeld verhaal om het allemaal ingevuld te krijgen. Zaterdag en zondag doen we tussen 7 en 9.

geen probleem voor Raoul Michel. In kader van de muziek uit de buurt, daar toch geld genoeg. Ja, dus waar maak je je druk over, zou ik zeggen. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Vanaf 7 uur zijn we alweer begonnen deze maandagmorgen. Het is 18 mei, het ochtendprogramma doen we nog tot 10 uur. Het is tijd voor Jan Hals met Haarlem werkt. Zover

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Zo'n 500 mensen hebben zaterdag in Haarlem gedemonstreerd om steun te betuigen aan vluchtelingen. De deelnemers liepen vanaf de Haarlemmerhout door de stad en eindigden bij het AZC in de Meester Lottelaan. Volgens de organisatie willen ze laten zien dat veel mensen vluchtelingen juist welkom heten. En tijdens de mars waren er volgens de organisatie enkele onveilige situaties en negatieve reacties vanuit het publiek. Haarlemmers die hun woning willen verduurzamen krijgen het advies om op tijd hun stroomaansluiting te controleren. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrisch kookstel is vaak een zwaardere aansluiting nodig. En vanaf juli volgend jaar komen ook huishoudens mogelijk op een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen, omdat het stroomnet voller raakt. De gemeente roept inwoners daarom op om niet te lang te wachten met aanvragen. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt superstoer.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten die nog worden gezocht, blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een recordaantal mensen is geëxecuteerd, vooral in Iran. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt vandaag maximaal 16 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost, 6 kilometer. A9, Diemen richting Amstelveen, tussen Eiburg en Amstelveen, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer, langzaam rijden over 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Dangerous Lover. Siku hoorde hier op 105 op deze maandagmorgen. Het is 18 mei. Luister naar Harlem 105, oftewel 105 in bedrijf voor Harlem, Heemstede en Bloemendaal. Het ochtendprogramma dat we elke werkdag doen tussen 7 en 10. Dus ook op deze maandagmorgen maken we daarop geen uitzondering. En weet je wat? Omdat het zo gezellig is en ik toch weer terug ben van vakantie, doe ik het morgen nog een keertje voor je. Jawel, doe ik ook niet moeilijk over. Vervang ik collega Rob Jonker nog een keer. Het zal volgende week ook wel zo zijn nog, want Rob is toch tot eind van deze maand op vakantie. En met vakantie, dus het zijn hem ook van harte gegund. Maar Rob is echt even een tijdje onder de radar, zullen we zeggen. Nou ja, ik mag natuurlijk niet zoveel zeggen. Ik ben ook 3 weken weg geweest. Dus voorlopig dan maar weer eventjes door met de hobby, zeg maar. 105.

Somber, de Potential, nieuwe muziek van de formatie. Deze maand is het 50 jaar geleden dat de abortuskliniek Bloemenhoven in Heemstede, misschien ken je dat wel, 2 weken lang werd bezet door actievoerders. En dat was toen bedoeld om de sluiting van die kliniek te voorkomen. Er is een boek over geschreven, de bezetting, over die gebeurtenissen, geschreven door Sanne Tierens. En de belevenissen van die kliniek zijn daarin tot leven gebracht. En geeft een beeld van de strijd die voorafging aan de invoering van de huidige abortuswet. Ik noem het even, ik kom het tegen bij de collega's van het HD, daar ben ik al heel duidelijk in. Maar het is iets wel wat uit mijn jeugd is, 50 jaar geleden. Ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat iets was. Ik heb geen flauw idee waar dat was in Heemstede dan, die Bloemenhovenkliniek. Want daar was ik dan niet helemaal mee bezig. Ik zal in de 20 geweest zijn. Nee, even kijken, 15, ja, nou ja, zoiets, hè. En in ieder geval, in mijn tienerjaren, zullen we zeggen. Ja, en ik weet wel, het was volop in het nieuws in die periode. Dus ja, wat is blijven hangen. Dus het kwam er wel weer bekend voor toen ik ook die foto zag in de krant met die spandoeken. Alles over abortus en dat soort zaken. Goed, als je geïnteresseerd bent, het artikel lees je nog even na bij de collega's van het HD. Meer nieuws en informatie uiteraard op onze eigen website te vinden. www.haarlem105.nl

Megamed hoorde je. Wah, hey, yo. De gemeenteraad van Haarlem praat dit jaar later opnieuw over financiering van de kerstmarkt in Haarlem. We zijn weer zoveel jaar verder. Dat is alles over onze eigen website. www.haarlem105.nl. Het gaat natuurlijk niet over de financiering van de editie van dit jaar, 2026, maar vooral de toekomst

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 18 mei. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Ja, het is Haarlem werkt met Evi.

We draaien dat nummer al een tijdje hier bij Haarlem 105. Evi uit Amsterdam en Stirma of Mix. Hadden we gisteren ook wel kunnen draaien in het Nationaal Product. Dat is iedere zondagmiddag tussen 12 en 2 uur. Dit is het programma Haarlem werkt. Het is er iedere werkdag tot en met vrijdag.

0: Over Heels. ABBA was dat. Ja, we hebben het gistermiddag. Was er een extra sportuitzending hier bij Haarlem 105, de zondagmiddag. Omdat het was een belangrijke, een hele belangrijke wedstrijd tussen Volendam en Telstar. En Telstar heeft zich gisteren ten koste van Volendam verzekerd voor nog een seizoen in de Eredivisie. Ah, dat is toch wel heel mooi. Het werd eerst 1-0 voor Volendam, toen werd het 1-1. En toen werd het door een strafschop werd het 1-2. En die strafschop die mocht genomen worden door doelman Ronald Koeman junior. Dat is ook wel uniek, hè, dat een doelman een strafschop mag nemen. Gisteren, dat was toch wel echt daar, Volendam, Telstar, 1-2. Vooral was al duidelijk dat Telstar aan 1 punt voldoende had tegen Volendam. Maar het werden er 3. De slotfase maakte er vanaf de 11 meter de winnende goal. Ja, dat is toch wel... Hij ging zo de boek in als eerste scorende keeper in de Eredivisie. Haha, mooi. Jongen, wat een spektakel was dat gisteren.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Ja, en op de Nürburgring was het natuurlijk ook een mooi spektakel. Max Verstappen lag een hele tijd op nummer 1. Maar niet helemaal gelukt. Jammer, er waren mechanische problemen. En vandaar dat ze in de achterhoede zijn beland bij de 24 uur. We hebben nog wel heel sportief gezien. De laatste ronde nog gereden. Ja, toen was de auto weer een beetje opgelapt. Dit is The Weeknd.

Blinding Lights, The Weeknd. En dit jaar, dit weekend, was het ook Euro Songfestival. En dit is de winnaar. Naam is Dara, Bulgarije.

de nummer 1 van het Songfestival dit weekend. Bulgarije. Ook een aantal jaren dat ze niet hebben meegedaan omdat ze te weinig geld hadden. Ja. Nu moeten ze dan het helemaal gaan organiseren. Ben benieuwd. Wenen heeft dat goed gedaan dit weekend. Nou, dit weekend was dinsdag, donderdag en natuurlijk afgelopen zaterdag de finale. En dit was de winnaar, Bulgarije, Dara. En dit is Mama's Gun. En Joy.

Mama's Gun. Lekker nummer hoor. Zeker. And you bring me joy. Vreugde. En dat kunnen we goed gebruiken in deze tijd. Ah.

maakte toen een mooie mashup van Do It Again en Billie Jean. Afgelopen weekend naar de film Michael Jackson geweest. Hier in de stad, in Arnhem, in het Pathé Theater. En wat me opviel, vond ik toch wel heel mooi om te zien. Het was in de grote zaal, was bijna helemaal uitverkocht. Het was op zaterdagmiddag. Was het op zaterdag? Ik ben een beetje de... Door ook weer die dagen ben ik een beetje de dagen kwijt. Maar in ieder geval om 5:00 was de voorstelling. En bijna helemaal uitverkocht. En er werd warempel op het einde van de film... En de bezoekers gewoon applaudisseren. Dat heb ik niet vaak meegemaakt. Echt mooi. Ja.

0: Michael Jackson. Herleefd in de Nederlandse bioscopen. Echt een gave film. Ik heb zelfs wel een traantje moeten wegpinken. Op een andere manier. Ja, een beetje gek is dat. Want je hele leven komt ongeveer langs. Ik heb Michael Jackson helemaal vanaf het begin af aan meegemaakt. Van klein jochie tot aan de Beat It periode. Dus het was echt heel gaaf om daar naar te kijken. Naar die bioscoopfilm. Human Nature, Michael Jackson zat er natuurlijk ook in. Er zijn ook wel behoorlijk wat kritiek op de film geweest. Maar ja, ach, ik heb er wel echt van genoten. Met alle mensen daar in de zaal. Waar we dus echt geapplaudisseerd werd op het einde. Hè? Ja, heel apart.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Spaarnwoude heeft afgelopen weekend zo'n 33.000 bezoekers ontvangen voor Festival Awakenings Up Close. Het evenement is een kleinere en meer intieme variant van het grote technofestival Awakenings. Vorig jaar kwamen er nog tientallen meldingen binnen van geluidsoverlast, maar volgens de omgevingsdienst zijn daar dit weekend voorlopig geen signalen van. Zo'n 500 mensen hebben zaterdag in Haarlem gedemonstreerd om steun te betuigen aan vluchtelingen. De deelnemers liepen vanaf de Haarlemmerhout door de stad en eindigden bij het AZC in de Meester Rottelaan. Volgens de organisatie willen ze laten zien dat veel mensen vluchtelingen juist welkom heten. Tijdens de mars waren er volgens de organisatie enkele onveilige situaties en negatieve reacties vanuit het publiek. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
3: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
4: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt super stoer.
2: Dan nog het weer. De dag begint met fikse regenbuien. Later klaart het iets op. Het wordt maximaal 15 graden. Morgen meer buien.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

David Bowie. En Ashes to Ashes. Deze maandag. Je bent net ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En volg ook onze website. Er staat al het nieuws ook op. Met daarbij vaak ook van die mooie filmpjes die er gemaakt worden. Dus mooi. Delegation. Ik weet nog dat ik helemaal met de trein naar Amsterdam ging om daar mijn eerste plaatje 12 inch te kopen van Delegation. Ik hoorde dit nummer toen heel vaak in de Chin Chin in Zandvoort. Daar hoorde ik het nummer. Of nergens krijgen in Amsterdam. Heb ik het toen gekocht bij Rhythm Imports. En ik weet nog heel goed, ik ging dat nummer toen kopen. En ja,

van een classic. Oh, classic? Nee. Die andere verkopers zijn, nou, dat valt wel mee hoor. Het is voor ons een beetje een classic. Maar het is wel een gaaf nummer, dus ik begrijp helemaal dat je hem koopt. Oké, nou, alright. Delegation, you and I.

delegation. En you and I. Lekker hoor. Ja. We hebben ook weer 5 nieuwe platen. En 1 van die 5 nieuwe platen. Van die 5 nieuwe platen, die heb ik vorige week zelf ook al een aantal keren gedraaid. Die is namelijk van Bakermat, Baker Matt en Rani. En I Love Life. Dus die zit erin als 5 nieuwe platen. Chris Brown met Failing. Lizzo met Bitch. Maroon 5 met Heroine. En White Flores met Drive, Drive All Night. Nou, en die ga ik voor je draaien. Soul-achtig, White

0: Ik zei soul, hè? Want het is meer country hier.
1: Ja.
0: White Flores en Drive All Night. Ja, Amerikaanse country, Jamaica singer-songwriter uit Oklahoma. 2001 geboren. De stijl is country, folk rock. Rauw, eerlijke songwriter, Mexicaanse-Amerikaanse achtergrond. Hij brak in 2022 kwam die uit met een EP. En ik heb nog niet zoveel van hem gehoord. White Flores was dit. Ja. Ja, goedemorgen. Ik hoop dat je een lekker weekend achter de rug hebt. Dat je hebt kunnen doen wat je had voorgenomen had. En misschien wat je dan al een heel lang weekend. Dat je donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vrij had. Volgende week maandag zijn we ook weer vrij. Misschien ook aardig om dan nog een lang weekend daarvan te maken.

Dance Trend Derby en Sign Your Name. 105. Oh ja, even kijken. Wat had ik ook alweer bedacht voor je? Dit nummer.

0: Arepa.
1: Ja, ze combineert het Spaans en het Engels. Hartstikke nieuwe plaat van haar.
2: We know this one goes. It's Robin Thicke.
1: Ja, inderdaad, Robin Thicke.
2: I love the way you walk.
1: Ja, and they're looking lovely. En dat doet Robin Thicke samen met, hoe heet je weer?

0: heeft hij een paar samples uitgenomen. En toen Shaggy gebeld, zullen we het samen doen? En die zei gelijk ja natuurlijk. Looking Lovely. Haarlem 105, goedemorgen. We zijn er altijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met een hele gevarieerde programmering en ook heel veel nieuws. Dat kun je ook bekijken op onze website haarlem105.nl. En dit is Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman.
1: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland.

Ja, toen de discotheken in Noordwijk nog daar waren. Club 71, 68, Casino, Duna Daily. Allemaal aanzinnige discotheken. Grootse discotheken met verlichte dansvloeren. Ja, dat was echt wel heel gaaf. En ja, toen was dit ook een grote hit. Love Unlimited and I'm So Glad That I'm A Woman. Afgelopen 5 mei was hij erbij. Go To Gym.

0: Geeft mij was hij er nog bij. Hij speelde toen voor Direct. En Direct die maakte ook nog wel... ja, die ging ook nog op hem in. Dat vond ik heel mooi om te horen. Go To Gym was dit. En zijn nieuwe single, dat doet hij samen met Antoon. En dat nummer dat heet Vergeten. 105.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 18 mei. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Dit is Haarlem Werkt. Iedere werkdag.

0: Madonna laat ook weer van zich horen. Bezig met het uitbrengen van een nieuw album. Daar kennen we nu 2 nummers van. En dat ene nummer, I Feel So Free, is nog maar net uit. Maar er is nu alweer een remix uit op Peggy Go. Ja. Peggy Go en Madonna.
1: Oh, it all started like this.

0: Young.
1: En wat een hit was dat toen, hè? Nou, geef dat nog maar eens uit. Wat is er aan de hand? Het is ook in het begin van de zomer. En ik zie gelukkig dat de temperaturen wat gaan oplopen. Want het was toch echt... Ik heb gewoon nog handschoenen aan moeten doen. Maar ik heb nog handschoenen aangedaan op de fiets. Dit weekend, joh, wat was het koud.

Ja, met Leon Thomas en Chris Brown. They never said our break would be like this. Eén van de nieuwe nummers. Dit is het nummer Failing.

0: vijf nieuwe platen hier bij Haarlem 105. Bakermat met Rani. Lizzo met Bitch. Maroon 5. White Flowers. En deze van Chris Brown. Leon Thomas. En Feli. Ik vind het wel jammer dat ik even niet Bakermat kan draaien. En ik ben ook wel benieuwd naar Lizzo. Even kijken wat Lizzo... Even luisteren.
1: She's a bitch.
0: Zo.
1: She's a bitch. She's a bitch.
0: Ja, nou.
1: She's a bitch.
0: Hey, dit lijkt ergens op, die sample, moet ik zeggen.
1: She's a bitch.
0: Nou, dat is dus Lizzo. Ja. Oh. Nou, als je de chef van de dag tegenkomt...
1: She's a bitch.
0: Ja, precies. Heb je dat ook weer gehad, hè? Ik weet niet of je dat beter... Kan je beter niet rechtstreeks doen, hè? Nee. Dit is de Modern Roman.

0: heb hem ook nog op single, op vinyl, ergens hier in de kast staan. Een beetje roze, en die hoesje. Modern Romance en de Queen of the Rapping Scene. Ik heb nu hier in mijn playlistje staan de muziek uit de buurt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dan heb ik hier staan Lakshmi met Wars. Maar ze heeft ook een nieuwe single uit. En die draai ik dan toch even liever. Muziek uit de buurt van Lakshmi. Haar nieuwe single. Strawberry. Een beetje zomers, ja.

0: een hele geschiedenis met Lakshmi achter de rug. Een hele database vol met muziek van Lakshmi hier bij Haarlem 105. En op 28 augustus gaan we kennis maken met het nieuwe album van Lakshmi. En dit is eigenlijk de eerste nieuwe single. Een beetje een filmische single. Strawberry. Het is ook nog maar net uit. Een paar dagen is het nog maar uit. En het is een mooi nummer. Strawberry. En ik denk ook wel dat het nog in de officiële database van Haarlem en in de officiële playlist gaat komen van Haarlem.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Haarlemmers die hun woning willen verduurzamen krijgen het advies om op tijd hun stroomaansluiting te controleren. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrisch kookstel is vaak een zwaardere aansluiting nodig. En vanaf juli volgend jaar komen ook huishoudens mogelijk op een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen, omdat het stroomnet voller raakt. De gemeente roept inwoners daarom op om niet te lang te wachten met aanvragen. Spaarnwoude heeft afgelopen weekend zo'n 33.000 bezoekers ontvangen voor Festival Awakenings Up Close. Het evenement is een kleinere en meer intieme variant van het grote technofestival Awakenings. Vorig jaar kwamen er nog tientallen meldingen binnen van geluidsoverlast, maar volgens de omgevingsdienst zijn daar dit weekend voorlopig geen signalen van. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
3: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
4: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt super stoer.
2: Dan nog het weer. De dag begint met fikse regenbuien. Later klaart het iets op. Het wordt maximaal 15 graden. Morgen meer buien.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Chris Warren, Audience met Fever Dream. Ik had wel eigenlijk verwacht dat hij van de nummer 1 positie af zou gaan in de top 40, maar hij staat er nog steeds op. En Alex Warren en Fever Dream en Talk Talk met It's My Life.

aangesloten hier in de thuisstudio. 12 inch. Ja. Sister Sledge en Lost in Music. Nou, Bob heeft ook een nieuwe single uit. Maar ik doe het nog eventjes met Review.

ja. Daarom, Bob, with you. En dit is de nieuwe single. Klein stukje.

boze taalbom, ja. 105. Ik zou morgen wel eens even draaien. De Neo van Taalbom met Welcome to the Outcast Town.

0: Dat komt uit de film The Devil's Prada. En ja, alweer gaaf om daar naartoe te gaan. Devil's Prada 1 was ook mooi. Was wat minder enthousiaste recensies over Devil's Prada 2. Maar het maakt mij niet uit. Ik wil die gewoon even zien, hoor. Die Devil's Prada 2. Dit is de officiële trailer.
1: Miranda? Took you long enough?
0: Ja, we staan alle twee in de... Meryl Streep en Anna Hathaway. We staan dan in de lift. Oh, okay. Met zonnebrilletje op. Ah, mooi gedaan. Ja.
2: Dit

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Den Oever staat file bij Den Oever 4 kilometer. De vertraging kan daar oplopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Zo'n 500 mensen hebben zaterdag in Haarlem gedemonstreerd om steun te betuigen aan vluchtelingen. De deelnemers liepen vanaf de Haarlemmerhout door de stad en eindigden bij het AZC in de Meester Lottolaan. Volgens de organisatie willen ze laten zien dat veel mensen vluchtelingen juist welkom heten. En tijdens de mars waren er volgens de organisatie enkele onveilige situaties en negatieve reacties vanuit het publiek. Haarlemmers die hun woning willen verduurzamen krijgen het advies om op tijd hun stroomaansluiting te controleren. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrisch kookstel is vaak een zwaardere aansluiting nodig. En vanaf juli volgend jaar komen ook huishoudens mogelijk op een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen, omdat het stroomnet voller raakt. De gemeente roept inwoners daarom op om niet te lang te wachten met aanvragen. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt super stoer.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de zware Oekraïense drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van het land vielen daarbij 2 doden en raakten 2 mensen gewond. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het hantavirus uit. De 27 opvarenden die nog op de Hondius waren gaan nu in quarantaine. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen, heeft de driehoek in Volendam besloten. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. En het is maximaal 16 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Because I feel

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Spaarnwoude heeft afgelopen weekend zo'n 33.000 bezoekers ontvangen voor Festival Awakenings Up Close. Het evenement is een kleinere en meer intieme variant van het grote technofestival Awakenings. Vorig jaar kwamen er nog tientallen meldingen binnen van geluidsoverlast, maar volgens de omgevingsdienst zijn daar dit weekend voorlopig geen signalen van. Zo'n 500 mensen hebben zaterdag in Haarlem gedemonstreerd om steun te betuigen aan vluchtelingen. De deelnemers liepen vanaf de Haarlemmerhout door de stad en eindigden bij het AZC in de Meesterrottelaan. Volgens de organisatie willen ze laten zien dat veel mensen vluchtelingen juist welkom heten. Tijdens de mars waren er volgens de organisatie enkele onveilige situaties en negatieve reacties vanuit het publiek. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt super stoer.
1: En dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe een bui. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen iets kouder en iets meer buien.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Naarden en knooppunt Eemnes 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Haarlemmers die hun woning willen verduurzamen krijgen het advies om op tijd hun stroomaansluiting te controleren. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrisch kookstel is vaak een zwaardere aansluiting nodig. En vanaf juli volgend jaar komen ook huishoudens mogelijk op een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen, omdat het stroomnet voller raakt. De gemeente roept inwoners daarom op om niet te lang te wachten met aanvragen. Spaarnwoude heeft afgelopen weekend zo'n 33.000 bezoekers ontvangen voor festival Awakenings Up Close. Het evenement is een kleinere en meer intieme variant van het grote technofestival Awakenings. Vorig jaar kwamen er nog tientallen meldingen binnen van geluidsoverlast, maar volgens de omgevingsdienst zijn daar dit weekend voorlopig geen signalen van. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt super stoer.
1: En dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe een bui. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen iets kouder en iets meer buien.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: la.
1: Dit is 105. Het is 3:00.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van de miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Waar kort files in onze regio. A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Hoever, 10 minuten vertraging. En op A22 Beverwijk-Velzen bij de Velzertunnel, een ongeluk. 2 kilometer file daar, 20 minuten vertraging al. Want de weg is dicht, dus je moet omrijden. Dat gaat via de A9 door de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Zo'n 500 mensen hebben zaterdag in Haarlem gedemonstreerd om steun te betuigen aan vluchtelingen. De deelnemers liepen vanaf de Haarlemmerhout door de stad en eindigden bij het AZC in de Meester Lottelaan. Volgens de organisatie willen ze laten zien dat veel mensen vluchtelingen juist welkom heten. En tijdens de mars waren er volgens de organisatie enkele onveilige situaties en negatieve reacties vanuit het publiek. Haarlemmers die hun woning willen verduurzamen krijgen het advies om op tijd hun stroomaansluiting te controleren. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrisch kookstel is vaak een zwaardere aansluiting nodig. En vanaf juli volgend jaar komen ook huishoudens mogelijk op een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen, omdat het stroomnet voller raakt. De gemeente roept inwoners daarom op om niet te lang te wachten met aanvragen. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt super stoer.
1: En dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe een bui. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen iets kouder en iets meer buien.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits begint met een paar korte files in onze regio. A9 Amstelveen Alkmaar bij knooppunt Kooimeer, 10 minuten vertraging. Op de A22 Beverwijk Velsen nog 5 minuten oponthoud bij knooppunt IJmuiden. Dat is de nasleep van een ongeluk, wel is de rechterrijstrook daar nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen, 10 minuten. 20 minuten op de A9 nog vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Er staat 13 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Spaarnwoude heeft afgelopen weekend zo'n 33.000 bezoekers ontvangen voor festival Awakenings Up Close. Het evenement is een kleinere en meer intieme variant van het grote technofestival Awakenings. Vorig jaar kwamen er nog tientallen meldingen binnen van geluidsoverlast, maar volgens de omgevingsdienst zijn daar dit weekend voorlopig geen signalen van. Zo'n 500 mensen hebben zaterdag in Haarlem gedemonstreerd om steun te betuigen aan vluchtelingen. De deelnemers liepen vanaf de Haarlemmerhout door de stad en eindigden bij het AZC in de Meester Rottelaan. Volgens de organisatie willen ze laten zien dat veel mensen vluchtelingen juist welkom heten. Tijdens de mars waren er volgens de organisatie enkele onveilige situaties en negatieve reacties vanuit het publiek. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt superstoer.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De VNG zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. Het weer, vanavond verdwijnen de buien. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio staan op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. 20 minuten, half uur tijdsverlies op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk. Bij Markenbinnen 3 kilometer file. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. Kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlemhoort5.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. Dus ga je mee naar de costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel korte files, zo aan het begin van de middag in de regio Noord-Holland. Iets meer vertraging heb je op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 minuten bij Utrecht Centrum. Kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En ook een kwartier vertraging op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk. Bij de Beatrixbrug 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Haarlemmers die hun woning willen verduurzamen krijgen het advies om op tijd hun stroomaansluiting te controleren. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrisch kookstel is vaak een zwaardere aansluiting nodig. En vanaf juli volgend jaar komen ook huishoudens mogelijk op een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen, omdat het stroomnet voller raakt. De gemeente roept inwoners daarom op om niet te lang te wachten met aanvragen. Spaarnwoude heeft afgelopen weekend zo'n 33.000 bezoekers ontvangen voor festival Awakenings Up Close. Het evenement is een kleinere en meer intieme variant van het grote technofestival Awakenings. Vorig jaar kwamen er nog tientallen meldingen binnen van geluidsoverlast, maar volgens de omgevingsdienst zijn daar dit weekend voorlopig geen signalen van. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt super stoer.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer dan vorig jaar. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file bij elkaar op de Noord-Hollandse wegen. De meeste vertraging heb je op de volgende locaties. A2 Amsterdam Den Bosch bij Utrecht Centrum. 5 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. A9 Amstelveen Alkmaar bij Akersloot, een kwartiertje op onthoud. En op de N197 Beverwijk Heemskerk bij Velzen Noord. 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file nog in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we nog op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. 7 kilometer met een kwartier op onthoud. Kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht tot aan knooppunt Oude Rijn. Nog eens 4 kilometer file. Dan de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk bij de Kogerpolderbrug. 4 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. Op station Haarlem-Spaarnwoude is zaterdagavond brand ontstaan in een trein nadat iemand brand had gesticht in de wc. De machinist zette de trein direct stil en de hulpdiensten kwamen er snel aan. Passagiers moesten de trein verlaten en het treinverkeer lag tijdelijk stil in beide richtingen. Iemand raakte gewond en de politie onderzoekt de brandstichting. Zo'n 500 mensen hebben zaterdag in Haarlem gedemonstreerd om steun te betuigen aan vluchtelingen. De deelnemers liepen vanaf de Haarlemmerhout door de stad en eindigden bij het AZC in de Meester Rottelaan. Volgens de organisatie willen ze laten zien dat veel mensen vluchtelingen juist welkom heten. En tijdens de mars waren er volgens de organisatie enkele onveilige situaties en negatieve reacties vanuit het publiek. Haarlemmers die hun woning willen verduurzamen krijgen het advies om op tijd hun stroomaansluiting te controleren. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of elektrisch kookstel is vaak een zwaardere aansluiting nodig. En vanaf juli volgend jaar komen ook huishoudens mogelijk op een wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen, omdat het stroomnet voller raakt. De gemeente roept inwoners daarom op om niet te lang te wachten met aanvragen. En Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen won gisteren met 1-2 van concurrent Volendam en stelde daarmee handhaving veilig. Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Danny Bakker maakte vlak voor rust gelijk. En matchwinner werd doelman Ronald Koeman junior, die in de slotfase een penalty binnenschoot.
2: Ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
3: Hulde aan Ronald dat hij die penalty durfde te nemen. We hebben het er vaak over gehad en dat hij het op dit moment doet, vind ik echt superstoer.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van kindermishandeling blijven langer vastzitten. Ze zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Dat gebeurde in een winkel in Sint-Oederode en in een supermarkt in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Het weer vanavond opklaringen en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 4 tot 8 graden.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij in onze regio. Je hebt nog wel 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch rijdt. Want bij Utrecht Centrum 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. Let erop dat je verderop, tot aan knooppunt Everdingen, nog eens een half uur vertraging oploopt, omdat daar de rechterrijstrook dicht is in verband met slecht wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Arno van der Vuurst.
4: Goedenavond. Dit is Haarlem Leeft tot 9 uur vanavond.

0: Chic en The Freak uit 1978. Ja, ze waren natuurlijk
1: Arnhem
0: al eerder opgericht. Ja, 1972 al zelfs.
2: De talkshow over nieuwe projecten en initiatieven in en rondom Haarlem.
3: Met Arno van der Vuurst.
2: Haarlem leeft.
0: Goedenavond, welkom bij Haarlem leeft tot 9 uur. Allemaal leuke tips en dingen die er gebeuren in Haarlem en die er gaan gebeuren. En die allemaal plannen die in voorbereiding zijn. Daar zijn we goed in als Haarlemmers en daar gaan wij het altijd over hebben. De derde en de vijfde maandag van de maand hier op 105. Zoals ik net al zei. Rodgers en Chic, ze gaan bij North Sea Jazz optreden. In 2022 was het inmiddels. Al op Pinkpop. Was een hele grote, leuke, swingende show. En dat gaan ze volgens mij nog een keer overdoen op de zondag van North Sea Jazz aanstaande zomer. Dus ik dacht van, nou, dat is misschien wel leuk om dat te gaan draaien. En ik ben er zelf ook bij die zondag. Dus ik kan nog wel even verslag doen van hoe het was. Altijd leuk om dat soort dingen weer terug te horen en terug te zien. En ik ben benieuwd of Nile Rodgers nog een beetje zingende heupjes heeft. Laten we het daar maar op houden. Goed, waar gaan we het vanavond over hebben? Natuurlijk gaan we het hebben over veel cultuur. Want er is weer heel veel aan het gebeuren. Of er gaat weer heel veel gebeuren. Waaronder de toekomst van de Verwijhal. Ja, het is cultuur wat de klok slaat vanavond. Er is namelijk ook nog een subsidie vrijgekomen voor de kleinere culturele instellingen. Dat heeft een aantal jaar geduurd. Maar nu is hij er dan eindelijk. We gaan het nog even over de Luilekmarkt, want die is natuurlijk komend weekend. We gaan het ook nog eventjes hebben over betaald parkeren. En we gaan het natuurlijk ook hebben over Cultuur 023. En Cultuur 023 is natuurlijk de website van de kleinere culturele instellingen. Zowel rond 19:30 en 20:30 hebben we daar een blokje met allerlei dingen die er dan in de kleinere culturele instellingen te zien en te horen zijn. Nou, dat is enorm veel. Ze hebben het ooit eens een keer getest en geteld. Zo moet ik het zeggen. Ze hebben het geteld. En daaruit bleek dat die kleinere culturele instellingen in Haarlem ieder jaar maar liefst 1200 activiteiten organiseren. Ja, dat is niet weinig. Dat is zelfs heel veel. En daarom was het mooi om dat op een speciale website te doen, cultuur023.nl. Wij doen altijd even een soort van overzichtje daaruit. Maar je kan natuurlijk zelf ook even kijken op die website of er iets leuks van je gading bij zit voor de komende dagen, de komende weken. Goed, nou, genoeg te doen en genoeg te bespreken gaan we allemaal de komende 2 uur doen hier in Haarlem leeft. En natuurlijk daartussendoor allemaal leuke muziek. Mark Ronson bijvoorbeeld en Ray, die hebben natuurlijk ook weer samengewerkt. Ja, die Mark Ronson die werkt ook met iedereen samen. Ray en Suzanne hier op 105. Goedenavond.

van de beste platen van Prince, wat mij betreft. Raspberry Beret. Het is 7:15. Je luistert naar Haarlem Leeft hier op 105. En we gaan natuurlijk ook af en toe als even de grenzen over van Haarlem, hoor. Geen probleem, maar voor nu even niet, want we gaan het hebben over de Luilekmarkt. Vrijdag is het namelijk weer zover, de Luilekmarkt in Haarlem. De nachtelijke plantjesmarkt langs de Raamvest en de Raamsingel begint om 4:00 middags en duurt tot 2:00 s'nachts. Dus niet meer zoals een aantal jaar geleden nog, ook helemaal de nacht door. En dan kon je 's ochtends vroeg eigenlijk de goedkoopste plantjes wegkapen. Dat doen ze niet meer. Dus die ondernemers, die meer dan 50 ondernemers, die houden er om 2:00 s'nachts mee op. Dus het is maar even dat je er rekening mee houdt. Meer dan 50 ondernemers dus verkopen bloemen en planten vrijdagnacht op zaterdagochtend. In totaal staat er bijna 1 kilometer aan marktkramen en verkoopwagens. En naast plantjes zijn er ook kramen met tuinartikelen. En net als vorig jaar kun je grote bestellingen gratis per boot naar de Paul Krugerkade in Haarlem-Noord laten brengen. En dan kun je daar je bestelling met de auto ophalen. Want ja, daar kan je natuurlijk niet in het centrum. Die boot die vaart tussen 6 en 10:00 s'avonds. Haarlem die is trouwens degene die de plaats met de oudste nachtmarkt van Nederland. De oudste bekende potjes- en plantjesmarkt. De markt bestaat

bestaat al sinds 1890. Ieder jaar komen er duizenden bezoekers op af. Het is echt een Haarlemse traditie. Er gebeuren natuurlijk nog veel meer andere dingen tijdens Luilac. Want vroeger ging de markt natuurlijk onder andere de hele nacht door. De kinderen gingen dan natuurlijk ook de straat op met de blikken achter zich om iedereen wakker te maken, belletje te trekken. Nog wat glas vol te kalken met allerhande vieze dingen. Hoort er allemaal bij. Luilac dus. Een traditie die vooral eigenlijk in Noord-Holland wordt gevierd. Op de zaterdag voor Pinksteren. Veel lawaai dus om de langslapers wakker te maken. Nou ja, volgens mij deden ze het altijd heel vroeg om 5 uur of zo al. Dus hoezo de langslapen? Maar goed. Haarlem is dus een van de weinige steden in Nederland waar de markt nog bestaat. Hij begint dus vrijdag om 4 uur. En langs de raamvest en de raamsingel kan je dus gewoon plantjes scoren tot 2 uur 's nachts. Altijd weer leuk om te weten. Het is dit weekend weer zover. En mocht je dan natuurlijk even je deurbel uit willen zetten, is dat altijd een heel goed idee.

0: eigen opmerking dat ik eigenlijk zo weinig jaren 90 platen draaide. Dus ik ben dat eens gaan uitzoeken en dat klopt inderdaad. Ja, ik ben ook meer van de jaren 80, moet ik zeggen. Maar ja, er zijn ook zulke mooie platen in de jaren 90 gemaakt. Deze dus, Oasis and Wonderwall. Op nummer 10 zelfs van de jaren 90. Dus echt een hele grote hit.
1: Cultuur023.nl. Het is dé plek waar je moet zijn voor kunst en cultuur. Bij jou in de buurt. Alles handig op één website. Muziek, beeldende kunst, theater, literatuur, dans, fotografie, film en meer. Check cultuur023.nl.
0: Ja, en we doen altijd een overzichtje van de drie leuke activiteiten die er te doen en te zien en te horen zijn bij die kleinere culturele instellingen van Haarlem. Nou, aanstaande vrijdag kun je bijvoorbeeld naar het Mosterdzaadje in Zandpoort Noord. Daar is Hot Club de Frank, swing, gypsy, jazz, bossa nova en nog veel meer. Van stevige ritmes tot heerlijk ontspannen grooves. Je gaat als publiek mee in een muzikale wereld die tegelijkertijd virtuoos, speels en warm is. Nou ja, Hot Club de Frank. De Parijse Club en het legendarische, nou ja, de Django Reinhardt, dat soort zaken allemaal. Vrijdagavond is dat dus, aanstaande vrijdag om 8 uur in het Mosterdzaadje in Zandpoort Noord. Dan is er bijvoorbeeld donderdag de 28e, dus dat is niet deze donderdag, maar de volgende week donderdag, in de Kapel Bloemendaal, Films That Matter, de Blue Kaftan, Kaftan. Met Films That Matter opent de Kapel Bloemendaal een nieuw venster op de wereld. In deze reeks filmavonden wordt een betekenisvolle cinema verbonden met filosofie, gesprek en ontmoeting. 4 keer per jaar nodigen ze de bezoekers uit om een film niet alleen te bekijken, maar ook te bevragen. Wat zie je eigenlijk en wat raakt je? Wat zegt dit over de tijd waarin je leeft? De Blue Kaftan is de eerste film die volgende week donderdag, moet ik zeggen, 28 mei, wordt vertoond. Het begint om 7 uur in de Kapel in Bloemendaal. En dan tenslotte de cabaretiers Robin Bleker en Bas van der Meulen zijn ook diezelfde donderdagavond 28 mei in Theater De Liefde te zien. Van kleine theaters die nieuw cabaret en kleinkunsttalent de kans bieden om samen een avond te vullen. Nou ja, Robin Bleker en Bas van der Meulen doen het. Het resultaat is verfrissend, vernieuwend, soms intiem, soms expressief, maar altijd een ontdekking. Robin Bleker en Bas van der Meulen dus nieuwe cabaretiers, de nieuwe lichting zullen we maar zeggen. Donderdag 28 mei dus om 8:30 in Theater De Liefde in het centrum van Haarlem. En nou ja, dan gaan we ook nog even, want we hebben nog een beetje tijd, naar het Museum ABC, het Architectuurcentrum. Want dinsdagmiddag 26 mei organiseert het ABC Architectuurcentrum Haarlem in het kader van Spraakmakend Haarlem, samen met de stadsarchitect Hanneke Kleine en team erfgoed van de gemeente Haarlem, in de doelenzaal van de bibliotheek, dus niet in het ABC zelf, een mini-symposium over het post 65 erfgoed. Dinsdag 26 mei is dat dus om 3:30. En dat is dus in de bibliotheek. Nou ja, al deze dingen en er staat nog veel meer, maar volgend uur doen we nog een blokje. Het is allemaal te zien en te horen in, via cultuur023.nl. De website voor de kleinere culturele sites in Haarlem.
1: Cultuur023.nl. Altijd dichtbij.

Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet zo'n hele grote fan ben van SBS. Maar het programma waar Joshua nu van Chef Special in zit. Op de fiets door India. Samen met zijn vriend Bart. Nou, het is echt geweldig. Erg leuk om te bekijken.

0: ook weer zo'n hit uit de jaren 90. Een enorme hit was dat toen. Iedereen zingt het ook gewoon nog steeds mee. En dat komt ook volgens mij omdat hij gewoon drie keer precies hetzelfde zingt in dit liedje. Dus hij heeft gewoon één couplet en één refrein. Dat doet hij gewoon drie keer. En iedereen brult dat gewoon mee. Eiffel 65 en Blue uit de jaren 90. Dus we gaan er nog wat meer draaien hoor. Tot 9 uur vanavond hier in Haarlem Leeft. Het is altijd leuk, hè? Die platen die je normaal eigenlijk nooit meer hoort op de radio, om die dan nog eens een keer te horen. Dat is een beetje mijn uitdaging dan, om die te vinden. En zo net ook hoorde je bijvoorbeeld de Golden Earring, When the Lady Smiles. Hoor je eigenlijk ook bijna nooit meer. Ik heb hem echt al maanden niet meer gehoord op welke zender dan ook. Dus leuk om hen nog eens even te eren. 1984 was dat, hè? Ja. Met die enorme hit, vooral door die clip van die non die uit de kleren ging. Of tenminste, bijna uit de kleren ging. Daardoor werd het volgens mij nummer 1. Maar ja, was ook gewoon een goed nummer hoor. Maar de clip die gaf net dat extra zetje. Goed, we gaan het hebben over iets anders dan de lingerie. Subsidie voor kleine culturele instellingen. Want de kleine culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor investeringen. Normaal gebeurt dat eigenlijk helemaal niet in gemeenten in Nederland. Maar er was nog een potje met geld beschikbaar. Dat was al een aantal jaar beschikbaar. En dat kwam eigenlijk vanuit de pot van 5 miljoen. Zo werd dat in de volksmond genoemd. Dat was eigenlijk een pot geld beschikbaar werd gesteld. Omdat de grotere culturele instellingen allerlei dingen automatisch krijgen. Eens in zoveel jaar, maar de kleine eigenlijk nooit. En dus was er een keer een motie aangenomen om dat bedrag beschikbaar te maken. Nou ja, daar is nu 500.000 in ieder geval van vrijgekomen. En dat kunnen de kleinere culturele instellingen investeren in bijvoorbeeld huisvesting, interieur en inventaris. Zoals nieuwe computers, stoelen, een geluidswand of een mengpaneel. Dan koop je toch als kleinere culturele instelling toch even een nieuwe computer of een nieuw scherm. Zo duur is dat dan toch niet. Maar voor de kleinere culturele instellingen is dat wel zo, want die krijgen namelijk verder helemaal geen subsidie van de gemeente Haarlem. En meestal werkt daar dan één iemand, één FTE noemen we dat dan. Er werkt één iemand, die werkt zich dan een slag in de ronde. Om alles rond te krijgen. De rest bestaat volledig uit vrijwilligers. En dan is er eigenlijk nauwelijks geld of geen geld over voor dit soort dingen. Dus meestal zitten ze op een soort van stoelen of computers uit het jaar. Uit de zero's, zullen we maar zeggen. Goed, eindelijk kunnen die nu dus iets aanvragen bij de gemeente Haarlem. Want de regeling is zojuist vrijgekomen. Bedoeld voor instellingen met niet meer dan 3 FTE. Elke aanvrager kan maximaal 30.000 euro krijgen. En je kan voor meerdere dingen, meerdere investeringen moet ik zeggen, kan je tegelijk indienen. Met deze subsidie wil de gemeente Haarlem de cultuurlocaties beter voorbereiden op de toekomst. De investering moet natuurlijk passen wel bij de culturele functie van de instelling. Denk aan de aanpassingen die de toegankelijkheid verbeteren of de bedrijfsvoering versterken of meer bezoekers mogelijk maken. Ook investeringen die het publieksbereik vergroten komen in aanmerking. Je kan een subsidie aanvragen via de pagina van de gemeente Haarlem. En die heet Subsidie Investeringen voor Kleine Culturele Instellingen. Goh, dat is een goede titel. Aanvragen kan vanaf nu tot en met 4 oktober. En dan horen alle deelnemende instellingen voor het eind van het jaar of ze de subsidie ook daadwerkelijk hebben gekregen. Dus eindelijk komt de 500.000 subsidie, zoals het bij de kleinere culturele instellingen heet, nu vrij. Ik zou zeggen, aanvragen maar. Na het nieuws van 8 uur gaan we het hebben over de toekomst van de Verweihal. Ons allen wel bekend. Er wordt nog steeds een hele hoop in gedaan in de Verweihal. Maar ze gaan dus een andere toekomst krijgen. Ik zit al ondertussen even te zoeken wat er ook weer in, in de verwijhal nu te zien is. Maar ik kan het even. Dat krijg je nog een beetje. Dat krijg je nog even voor mij te goed. Dat is beloofd. Verder gaan we het ook hebben over de voorbereiding voor het betaald parkeren in het Ter Kleefkwartier. Want vanaf volgend jaar maart geldt in het hele Ter Kleefkwartier betaald parkeren. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Meer daarover straks in het tweede uur. En dan natuurlijk ook nog meer Cultuur 023 nieuws. Allerlei leuke dingen die er gebeuren. Veel dingen weer in Verhaalhuis Haarlem. Maar ook in wat andere dingen in de stad. De kleinere culturele instellingen. En tot het nieuws van 8 uur allemaal leuke muziek. Muziek die je kent of misschien wat minder bekend. Nou, deze zijn wel echt bekend. Deze moet je wel kennen eigenlijk. En zo niet, dan moet je maar eens even zesammen. En dan weet je precies wat het is. We beginnen met Cloud en C'est la vie. Hier op 105.
1: C'est la vie. She sang to me, je me rappelle, j'étais petit, oh, I was just a little boy, but I

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Arno van der Vuurst.
3: Tot 9 uur vanavond nog. Haarlem leeft hier op 105. Goedenavond. Ja, natuurlijk moeten wij ook dan aandacht besteden aan het overlijden van de oprichter van Dr. Hook. Ja, dat was niet diegene met het ooglapje, hoor. Nee, dat was die andere.

0: Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En de oprichter is overleden.
1: Harlem Leeft.
0: Ja.
2: De talkshow over nieuwe projecten en initiatieven in en rondom Haarlem. Met Arno van der Vuurst. Haarlem Leeft.
0: Goedenavond. Ja, tot 9 uur nog Haarlem Leeft hier op 105. We hadden het net even over Dr. Hook, maar eigenlijk heette de band Dr. Hook and the Medicine Show. Ja, en de oprichter dus Dennis LaCourier. De zanger en medeoprichter is zojuist overleden. Hij kampte met een nierziekte, maar hij was nog eigenlijk gewoon aan het optreden, hoor. Tot november vorig jaar trad hij gewoon nog op, ook onder de naam Dr. Hook. En nee, dat was dus niet die man met dat ooglapje, want dat was namelijk de zanger Ray Sawyer. Die was al 81, die is al in 2018 overleden. Die verloor zijn oog bij een auto-ongeluk. En daardoor droeg hij eigenlijk dat ooglapje op het podium. Dat was dus de zanger. Maar ja, de gitarist was dus Dennis. Maar ja, 76 is hij geworden. En het is mooi om deze band toch nog te eren. Die zulke mooie, leuke hits hebben gemaakt. Altijd vrolijke, mooie muziek. When You're in Love with a Beautiful Woman. Ja, ik moest even denken. Dat is toch wel een van de grootste hits. Maar deze eigenlijk ook wel, hè. Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En Sylvia's Mother. En nou ja, dat soort nummers. Leuk. Om dat nog eens toch terug te horen. Jammer de reden waarom. Maar goed. Wat gaan we nog in het tweede uur van Haarlem Leeft doen? Nou ja, we gaan het hebben over de Verweihal, want die krijgt een nieuwe toekomst. Eindelijk. Het gebouw is verkocht. Of tenminste, wordt verkocht en wordt opgeknapt. Dus dat is mooi. We gaan het hebben over de voorbereidingen van betaald parkeren in het Ter Kleefkwartier. Want die zijn van start gegaan. En we gaan het natuurlijk hebben over de kleine culturele instellingen. Waaronder Verhaalhuis Haarlem, die hier de komende weken een heel programma heeft samengesteld. Met allemaal mooie concerten en films en dat soort zaken. Nou, dat dus en muziek. En nou ja, ik zei het vorige uur al. Ik kreeg de opmerking dat ik zo weinig jaren 90 draaide. Dus dat gaan we natuurlijk ook nog doen. En natuurlijk allerlei andere jaargetijden komen er ook nog tussendoor. En ja, ik dacht, deze man moeten we toch ook weer eens draaien. Want over een maandje zit hij in het Olympisch Stadion. Staat hij in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met een grote show samen met het grote Metropolenorkest. Gregory Porter. Geweldige zanger. Je weet wel, die man met die, ja, met die wintermuts op. Of het nou 36 graden is of niet. Hij heeft gewoon die muts op. En nou ja, die houdt hij gewoon op. Dus laten we hopen dat het volgende maand geen 36 graden is. Een van zijn grootste hits en een van zijn beste vind ik eigenlijk toch nog wel steeds de Troy Mix van Revival. Hier is Gregory Porter. Goedenavond, je luistert naar 105.

niet hoe je als ouders het kan bedenken om je kind dan Gnarls te noemen. Gnarls, G-N-A-R-L-S. Ja, geen idee. Het zal wel iets betekenen. Gnarls, Barkley en Crazy hier op 105. Straks gaan we weer zo'n hele grote jaren 90 hit draaien. Eentje die nooit meer op de radio te horen is. Gewoon om de simpele reden dat hij veel te lang is. Hij is veel te lang. Niemand draait hem. Want in die tijd kan je wel 4, nou tegenwoordig misschien wel 5 andere platen draaien. Wij hebben hier gewoon op maandagavond tijd ervoor. Dus we gaan hem gewoon helemaal draaien straks. En welke het is, dat hoor je natuurlijk. Nu nog niet, maar straks. Want we gaan het eerst hebben over de Verweihal. Want die krijgt een nieuwe toekomst. De gemeente Haarlem gaat haar deel van de Verweihal verkopen. Dat heeft de gemeenteraad eind april definitief beslist. Het gebouw wordt dus opgeknapt. En als alles volgens plan verloopt, begint de renovatie nog dit jaar. In het gebouw komt een winkel en op het dak komt een groen terras. Zo krijgt de Verweihal een mooie nieuwe functie, terwijl het monument behouden blijft. Ja, want het is echt een monument. Er zijn ook hele oude foto's nog beschikbaar. Waaronder de Verweihal in 1903. Toen was het ook nog zo'n heel mooi statig gebouw. Nog mooier eigenlijk dan wat het nu is. Want ja, de onderkant is nu toch, als je het een beetje ziet, ja, het is wit gemaakt en dat was het vroeger niet helemaal. Deeltjes waren wit vroeger, maar hopelijk wordt het weer een beetje in oude luister hersteld. Het is namelijk een neoclassicistisch rijksmonument met een lange en bijzondere geschiedenis. Want in 1880 werd het al het gebouw ontworpen door architect A.J. van Beek geopend als Herensociëteit. Het pand was groot en luxe, maar bleek al snel te duur.

En de vereniging kreeg financiële problemen en moest het verkopen. Toen werd de gemeente-eigenaar voor het luttele bedrag van 125.000 euro. Toen heel veel geld natuurlijk. Het gebruik van het gebouw veranderde meerdere keren. In 1924 werd het de Spaarnebank met op de begane grond een grote kluis. En toen op de benedenverdieping een kledingwinkel kwam, werd het gebouw het Pand Vermeulen genoemd. De bovenverdieping was toen in gebruik als kantoor voor ambtenaren. Maar begin jaren 90 werd het pand met steun van de stichting Kees Verwij opnieuw verbouwd. De bovenverdieping werd een museum. En pas toen kreeg het de naam Verwijhal. De Verwijhal vormde samen met de Vleeshal de locatie hal van het Frans Hals Museum. En de familie Raiola huurde al enige tijd de benedenverdieping. Uiteindelijk werd ook de bovenverdieping aan hen. Dus of zal het aan hen verkocht worden. Tot 2013 was op de benedenverdieping trouwens dat Grand Café Doria gevestigd. Misschien ken je dat wel. Heb je daar ooit nog eens een keer een kopje koffie gedronken? Of iets anders lekkers Italiaans gegeten? De Verwijhal is natuurlijk al jaren in slechte staat. En vanwege de slechte conditie van het pand sloot het Frans Hals Museum vorig jaar zomer al de laatste tentoonstelling op deze locatie. Door nou ook de bovenverdieping te verkopen aan de erven van de familie Raiola, kan één eigenaar het gebouw nu gaan opknappen. Nou ja, dat wordt dus een prachtig vooruitzicht met een groen dakterras van het monumentale pand. Hopelijk krijgen we dan weer een soort van restauratie. Net zoals dat we vroeger bij de V&D hadden, bovenop de V&D. En misschien nu ook wel boven op de Verwijhal. Maar dat gaat natuurlijk straks weer anders heten. Met uitzicht op de BAVO en het stadhuis. Dat wordt wel even een bijzondere. Volgens mij een prachtig vooruitzicht om daar je kopje koffie te gaan bestellen. De Verwijhal. Het gaat dus gebeuren. De verkoop gaat door aan de familie Raioli. En die gaat er hopelijk iets moois van maken. En iets moois mee doen. Volgens mij allemaal win-win situaties. Goed, de Verwijhal dus. Straks gaan we het hebben over de voorbereidingen voor het betaald parkeren in het Terkleverkwartier en het Cultuur 023. Met allemaal leuke uitgaanstips. Maar eerst dat monumentale nummer uit de jaren 90. Een van de grootste hits. En een van de beste hits aller tijden, wat mij betreft. Maar ja, ik hou natuurlijk ook gewoon van lange nummers. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dus jongens, het wordt allemaal heel mooi weer. Dus laten we gewoon ouderwets Nederlands beginnen met regen. En dan weet je zo ongeveer wel welke plaat we bedoelen. Guns N' Roses en de November Rain.

0: Dit nummer werd u speciaal aangeboden door de Vereniging van Luchtgitaristen. November Rain, de Guns N' Roses monumentale gitaarsolo aan het eind uit de jaren 90. Een totaal ander
1: geluid. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Terug naar nu.

0: milieu. En 24 hours.
1: Cultuur023.nl. Het is dé plek waar je moet zijn voor kunst en cultuur bij jou in de buurt. Alles handig op één website. Muziek, beeldende kunst, theater, literatuur, dans, fotografie, film en meer. Check cultuur023.nl.
0: Ja, en het blokje is deze keer bijna geheel gevuld met Verhalenhuis Haarlem. Want daar zijn allemaal verschillende dingen te zien de komende weken, dagen. Vrijdag 29 mei begint het bijvoorbeeld met Cordenier en Kastelein. Zij zingen het programma Onderweg. Nederlandstalige chansons gebracht in een verhaal over vluchten, twijfels overwinnen en liefde vinden. Ik heb ze gehoord. Als je op de website van verhalenhuishaarlem.nl kijkt, dan staat er ook een filmpje van een van de nummers die ze zingen. Het is echt werkelijk prachtig, prachtig gezongen. Cordenier en Kastelein, Onderweg. Vrijdag 29 mei om 8 uur in Verhalenhuis Haarlem. Een dagje later, zaterdag 30 mei, staat in Verhalenhuis Haarlem het Symfonieorkest Haarlem. En dan natuurlijk met H-A-E-R-L-E-M. Dus de ouderwetse Haarlem. Symfonieorkest Haarlem bestaat al heel lang. En ze gaan een mooi concert daar spelen met werken van Meyer, Price, Bosmans en de tweede overture van Varenk. En natuurlijk veel vrouwelijke componisten, want dat is namelijk de titel van het concert Vrouwelijke Componisten Schitteren. En dat doen ze niet alleen op zaterdagavond 30 mei om 8 uur, maar ook nog zondagmiddag om 3 uur in Verhalenhuis Haarlem. Dus twee kansen om dat mooie concert van dat prachtig grote orkest te gaan bekijken. En de solist is een cellist, upcoming. Maar een bijzonder goede cellist. Ik heb hem al mogen horen. En klinkt echt geweldig. Dus Symfonieorkest Haarlem, vrouwelijke componisten. Op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei. 8 uur en 3 uur 's middags. Dan heeft Verhalenhuis Haarlem een beetje later, vrijdag 5 juni, ook weer een van de beroemde lichtconcerten. Die zijn de laatste tijd eigenlijk, de laatste jaar, twee jaar, allemaal uitverkocht. Zo populair. En er zijn heel veel verschillende ook nog in Verhalenhuis Haarlem. Aanstaande, even kijken hoor, vrijdag 5 juni is dat. Lichtconcert klassiek piano dit keer. Het zijn allemaal verschillende instrumenten die worden gebruikt dan. Lichtconcert klassiek piano met Lenny Kerkhoff. En die zullen de meeste mensen nog wel kennen van Haarlem Voices. Maar zij speelt dit lichtconcert dus helemaal alleen. Met onder andere werken van Grieg, Debussy en Satie. Neem lekker je eigen matje en dekentje en kussentje mee. En dan kan je vrijdag 5 juni om 8:30 terecht in Verhalenhuis Haarlem. Nou, en dan tenslotte nog op zondag 7 juni. Meneer B. vliegt naar de maan. 5+, voorstelling voor het jeugdtheater. Zondagmiddag om 3 uur. Een humoristische ode aan de creativiteit van het menselijke brein. Meneer B. altijd hilarisch om die man te zien. En de kinderen gaan ook helemaal los. 5+, meneer B. vliegt naar de maan.
1: Check cultuur023.nl. Altijd dichtbij.

Dat weten heel veel mensen niet, maar in sommige lijstjes is dit nummer de nummer 1 van de jaren 10. Oftewel, ja, de grootste hit uit de afgelopen 10 jaar. Dus van 2010 tot 2020. Avicii, and Wake Me Up. Sorry, excuus. We gaan het hebben over de voorbereiding voor betaald parkeren in het Terkleefkwartier. Vanaf maart volgend jaar geldt in het hele Terkleefkwartier betaald parkeren. Voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. In een deel van het Terkleefkwartier betalen bewoners en bedrijven al om te parkeren. Maar vanaf 1 maart geldt het voor de hele wijk. Het hele Terkleefkwartier hoort dan bij parkeerzone C. C niet, maar C. Vergunninggebied C, dus in Noord. Er komen verschillende soorten parkeervergunningen voor bewoners en voor medewerkers van bedrijven. Bezoekers kunnen betalen via een parkeerapp of een parkeerautomaat op straat. Of eventueel gebruik maken van een bezoekersvergunning voor degene die zij bezoeken. Want die blijft ook gewoon bestaan. Vanaf 18 januari volgend jaar kun je ook vergunningen gaan aanvragen. Dat is nu nog niet. De voorbereidingen van betaald parkeren gebeurt in stappen. Eerst wordt er bekeken welke woningen en bedrijven een parkeerplek op eigen terrein hebben. Zoals een oprit of een garage. Het is de bedoeling dat deze plekken worden gebruikt als parkeerplaats. Nou, lijkt me logisch. En dan wordt er gekeken op welke plekken stoepparkeren met 2 wielen op de stoep nodig is en of dat veilig kan. Dan gaan ze kijken of er parkeerplekken bij bedrijven of in parkeergarages zijn die bewoners in de avonden of weekenden kunnen gebruiken. En tenslotte wordt gekeken waar parkeerautomaten en verkeersborden het beste kunnen komen. Op basis van die uitkomsten komt er een plan voor de wijk, zo heet dat. Hierin staat op welke plaatsen parkeerplekken ingericht worden en waar de ruimte juist vrij wordt gehouden om straten veilig en stoepen toegankelijk te houden. Nou, dat gaat dus allemaal. De Terkleefbuurt of het Terkleefkwartier is eigenlijk de eerste wijk waar dit gaat spelen. En dus zij zijn eigenlijk een soort van proefkonijn voor de wijken die erna komen. Want tot 2030 gaat de andere wijken in Haarlem-Noord dan langzamerhand over op betaald parkeren. En dat gaat zo ongeveer, nou ja, een beetje van zuid naar noord. Zo kan je het ongeveer bekijken. De enige wijk die dan nog niet meedoet is de Planetenwijkbuurt. Want daar is nog geen parkeerdruk van boven de 95% gemeten. En dat wordt ook pas gedaan na 2030. Dus tot en met 2030 is in ieder geval de Planetenwijk vrij van betaald parkeren. Vanaf volgend jaar beginnen ze dus met de Terkleef. Kwartier. En dan gaan ze langzamerhand Bomenbuurt, Indische buurt. Dat is ook natuurlijk patrimonium. Transvaalwijk, Indische buurt, Zuid en Noord. En dan gaan ze langzamerhand naar de Vogelbuurt. En steeds verder naar het noorden. En na 2030 dus ook de Planetenwijk. Want ongetwijfeld zal de parkeerdruk dan daar wel toegenomen zijn. Want dat is dan nog de enige plek waar je gratis zou mogen parkeren. Dat gaat natuurlijk nooit goed, hè. Dat heet, geloof ik, de waterbedfunctie. Want iedereen gaat dan natuurlijk daar parkeren. Lijkt me niet zo'n heel handig idee. Maar goed, misschien is er tegen die tijd al iets op verzonnen. Goed. Het betaald parkeren in Haarlem. Ja, het is nu toch echt, het gaat nu toch echt beginnen. Maar nog een jaartje en dan. In heel veel straten rondom de Kronier bijvoorbeeld is het ook al. Dus daar zijn de mensen er al aan gewend. En ik woon daar ook. En ik moet zeggen dat het. We hadden eigenlijk gedacht van tevoren dat het heel erg vervelend zou zijn. Maar uiteindelijk heeft het toch heel goed uitgepakt. Minder parkeeroverlast voor de bewoners achter de Kronierstraat. Dus alle negatieve reacties ten spijt. Moet ik toch toegeven dat. Ik was eerst ook sceptisch, maar. Nou ja, het is uiteindelijk heel goed uitgepakt. Maar hoe dit natuurlijk uitpakt voor heel Haarlem-Noord, dat is weer een ander verhaal. Want dan krijg je natuurlijk allerlei andere effecten dan als je het alleen maar per wijk doet. Goed, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze Haarlem Leeft. Van deze 18e mei. En over een paar weken zijn we er natuurlijk weer. De derde en de vijfde maandag van juni zijn we er weer met Haarlem Leeft. Ook weer met alle nieuwe plannen die de gemeente Haarlem wil gaan uitvoeren. Maar ook plannen die je zelf hebt bedacht. Misschien komen er wel weer wat mensen in de studio zoals meestal.
En dan gaan we het er daar uitgebreid over hebben. Tot het nieuws van 9 uur. Nog twee platen. Eentje nog uit de jaren 90. Hè, want ja, die was ik bijna vergeten. Wist je trouwens dat You van Ten Sharp, die ik net draaide, eigenlijk ook net uit de jaren 90 is. 1991. Dus een enorme hit. Nummer 3 kwam die hier in Nederland. Alleen in andere landen kwam hij wel op nummer 1. Dat was alweer een beetje voor een Nederlandse band wel een beetje raar. Maar goed, het was een jaren 90 plaat. Dus nu gaan we Mo draaien met een stukje van mij. En we eindigen straks weer met een hele grote hit uit de jaren 90. Van de Hermes House Band. And I Will Survive. Een remake van de Gloria Gaynor. Maar een veel grotere hit volgens mij nog dan Gloria ooit heeft gehad. Tot over een paar weken. Dan weer Haarlem Leeft hier op Haarlem 105. En straks veel plezier met de volgende programma's hier nog op 105.

0: we verlaten het programma in feeststemming. Ik denk, nou, laten we nou eens een keer in feeststemming eindigen,
1: dat
0: toch?
1: Is heerlijk.
0: Goed, toch?
1: Dimmen het licht een beetje en dan in positieve vibes gaan we door tot 11.
0: Dat kunnen jullie heel goed, dat licht.
1: Ja, dat doen wij heel goed. Ja, okay. Het licht in mij ook de vibe erin houden.
0: Ja, ja. Nou nog de discobol en zo. En dan, leuk, toch?
1: Ja, het is weer maandag, jongens.
0: Oh, heerlijk. Sander, je bent er weer.
1: Ik ben er weer, ja.
0: Wat
1: zeker.
0: Fijn, wat fijn.
1: De stabiele factor.
0: Ja. Ik heb, je zei net dat je het nergens over wilde hebben.
1: Nou,
0: dus dat is prima. Dat is prima.
1: Kijk, we hadden natuurlijk eventjes. Ik zat eventjes te kijken naar ons mooie Teletext-scherm wat hier altijd staat. En ik dacht, ja, het is toch wel positief dat de AOW'ers er een centje bij krijgen bij het vakantiegeld. Of tenminste, dat stond er net nog. Het is gelijk weggehaald. Oh nee, het staat er wel.
0: Nee, het staat er wel.
1: Dat je als AOW'er gewoon goed geld erbij krijgt.
0: Ja. Ja, want die hadden daar nog niks namelijk.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee,
1: daarom. Nee, maar kijk. Ga toch even serieus praten.
0: Toen viel die stil.
1: Kijk, vind je dat terecht, hè? Ik bedoel, van, kijk, de AOW'er,
0: ja, nee,
1: dat zijn natuurlijk de mensen die na de oorlog is de wederopbouw geweest, hebben hard gewerkt.
0: Ja.
1: En nou goed, wij zijn allebei nog werkende.
0: Ja.
1: Dus ik neem aan dat je een baan hebt.
0: Ja, nog net.
1: Nog net
0: ja.
1: aan. Oké, okay, nou, dat is top. Dan betaal je mee dus.
0: Ja.
1: Maar vind je het terecht dat hun vakantiegeld omhoog gaat?
0: Hun vakantiegeld. Nou, ik ken wel wat AOW'ers.
1: Ja.
0: Laat ik het heel voorzichtig zeggen, want anders krijgen we heel veel haatmailtjes.
1: We hebben dus wel luisteraars die ja? het namelijk hebben.
0: Ja, ja. Dan zeg ik niks meer. Nee hoor, er zijn heel veel AOW'ers die dat heel hard nodig hebben.
1: Dat is ook zo.
0: Maar er zijn ook heel veel AOW'ers die het helemaal niet hard nodig hebben. Dus ik denk dat het misschien wel eens goed zou zijn om daar ook eens een keer een verschil tussen te maken. Welke mensen het nou wel en wie het nou niet hard nodig heeft.
1: Ja, dat is wel een ingewikkelde vraag. Want dan ga ik gelijk natuurlijk door op al die toeslagen die we in Nederland maar uitdelen voor kinderen en dat ja, soort dingen.
0: Ja. Dat hele belastingstelsel moet enorm op de schop.
1: Ja.
0: Ja,
1: en dan gaan we het doen.
0: Ja. Ik denk dat ik dat gewoon niet meer ga meemaken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik ook niet meer. Kunnen we 2 uur mee vullen, maar dat gaan we niet doen tot 11 uur.
0: Nee, gaan we niet doen.
1: We gaan gewoon de heerlijke muziek draaien. Er zijn wat prachtige zomerplaatjes uitgekomen die we weer even meenemen voor jou vanavond. En natuurlijk een countryknaller. We gaan natuurlijk wel opbouwen richting het WK voetbal. Ik moet wel zeggen, ik sprak dit weekend voor het eerst iemand die zei, ja, ik ga gewoon niet kijken. Want het is in Amerika en dat hele gedoe met Trump. En toen dacht ik van, hè?
0: Oh, ja, dat is ook een keuze.
1: Ja, nou, Qatar heb ik er best wel toch lekker doorheen kunnen kijken, moet ik zeggen. En nu vinden we Trump ook niet meer leuk.
2: We kijken ze nog wel.
1: Maar waar moeten we het WK organiseren, toch? Zodat we er wel met z'n allen naar willen kijken? Want dat vind ik dan een leukere vraag.
2: Zwitserland.
0: Lekker neutraal.
2: Ja, toch?
1: Ja. Ja, ja, ja, ik kan wel. We hebben toch EK Oostenrijk, Zwitserland gehad. Dan kunnen we ook wel een WK organiseren,
2: ja, toch?
1: En wat grotere stadions bouwen. En dan,
0: ja. Ik denk dat het niet meer gaat gebeuren.
1: Nou, het is al 9 uur geweest. Laten we naar het nieuws gaan. Dan ga ik daarna lekker radio maken.
0: Nou, vooruit. Omdat je het zo zegt.
1: Okay. Dankjewel.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
4: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Sander Jansen. Riant over 9 gaan we beginnen met een nieuwe uitzending van Jansen na het weekend. En we beginnen met het zonnestraaltje wat ik de afgelopen weken met zoveel liefde voor je draai op 105. En dat is natuurlijk Sam Vender, Olivia Dean en Rean Me In hier op je radio. En nog 2 uur Jansen na het weekend hoor je hier op zender. Dus ga nergens heen of ga ergens heen, maar laat je radio in ieder geval aanstaan. Dan hoor je mij en heel veel prettige muziek hier op je radio. Now let go of everything I...

0: Dan zie je nog even die laatste zonnestralen onder de horizon zakken. En dan rij je hier in Haarlem met je autootje. En dan hoeft het ineens allemaal niet meer zo hard. Dan kan het ook gewoon rustig aan. En dat kan met deze plaat van Olivia Dean en Sam Fender maar al te goed. Want het lijkt wel alsof hij ervoor gemaakt is. Het is een fantastische plaat voor het voorjaar. En het maakt mij blij. Dat is in ieder geval wat ik je wilde meedelen. Ja, en als ik een beetje op de muziek vooruit mag lopen, dan hoor je het al aan het zomerbedje wat ik op de achtergrond heb draaien. Want ja, we gaan naar de hogere temperaturen toe. Ook hier in Haarlem. En dat is natuurlijk fantastisch dat we kunnen concluderen dat na dit prachtige voorjaar gewoon de zomer echt in volle glorie is aangebroken. En dit weekend gaan we sowieso met z'n allen de terrassen op, het water op, noem maar op. Dus hoe mooi is dat? Word ik alleen maar blij van. En om dat alvast een beetje in te luiden, want het is toch een paar dagen om naar uit te kijken, kan je natuurlijk luisteren naar Jansen na het weekend. Want dan doen we daar in ieder geval alvast een goed voorschot op om dat verlangen te laten groeien in je hart en in je hoofd en je lijf. En wordt alles blij. Goed, daarnaast is Jansen na het weekend natuurlijk ook het programma waar we zo dadelijk eventjes kort met je bijpraten hoe het hier staat in de regio. Wat is er gebeurd? Toch wel bijzondere verhalen weer heb ik voor je klaar liggen. En natuurlijk de gebruikelijke zaken als de countryknaller hebben we weer staan. En ook heel veel nieuwe zomerhitjes had ik al gezegd, die er nu wel aankomen. Ik had het de vorige week al eventjes over met Joep. De WK-liedjes, die blijven nog een beetje achter. Er is natuurlijk het WK-nummer van Shakira is uitgekomen met hoe heet die gekke boy uit Amerika. Ja, hoe heet die ook op de Super Bowl stond dit jaar?
1: Nee, ja, sorry, daar zit ik niet in.
0: Nee, daar zit je niet in. Nou, goed.
1: Of niet mijn genre.
0: Maakt niet uit, in Europa niet de allergrootste naam, in Amerika wel. Dus die hebben samen een nummer gemaakt. Vind ik ook nog niet zoveel. Dus dat echt het WK-nummer, dat hebben we nog niet. En als die binnenkomt lopen ze dadelijk, Huub, dat is de kenner van dit soort muziekgenres, dan draaien we het zeker hier op 105. Eventjes voor 11, maar zover is het nog niet. En als we het over nieuwe muziek hebben. Gisteren kwam er een nieuwe plaat uit van Martin Garrix en Ed Sheeran. En die hebben denk ik nog niet heel veel mensen gehoord. Maar wij hebben hier wel de garantie van hitkwaliteit op gelabeld. Want deze gaat ze heel vaak op de radio gedraaid worden de komende weken en maanden. En het is niet een plaat van Ed Sheeran alleen, het is samen met Martin Garrix. Nou, dan heb je twee namen, die zijn zo groot. En die hebben ook een bijpasselijke titel gevonden voor de plaat, Repeat It. Dus, maar we draaien maar één keer vanavond, dat beloven we wel hierbij. Je hoort het nu in ieder geval hier op 105 en zo dadelijk het laatste regio nieuws ga je van mij krijgen.

0: gewacht op jou.
1: De Boema zijn op jou, heb ik gewacht. En als het gaat over die plaat van Ed Sheeran en Martin Garrix, Repeat It. Ja, dan hebben ze ook langer moeten wachten met z'n tweeën. Want dat heeft ongeveer 10 jaar geduurd en een beetje voordat die plaat uitgebracht was. Of is in ieder geval. Nu afgelopen vrijdag moet ik zeggen. Ik zei het gisteren, maar dat is niet waar. Het was de 15e. Toen is die plaat uitgekomen van Ed Sheeran en Martin Garrix. En over wachten gesproken heb ik het laatste nieuws uit de regio voor je. Want ja, wachten was het vandaag ook voor vakantiereizigers vanaf Schiphol. De wachttijd die liep maar liefst op tot ruim boven een uur. En ja, de reden daarvoor, dat is dan wel weer saillant, kan ik dat zo zeggen. Het is namelijk zo dat Schiphol heeft vanaf vandaag geen 5, maar 3 beveiligingsbedrijven. En dat betekent dus dat heel veel beveiligers op Schiphol overgingen naar een nieuwe werkgever. En dat geeft natuurlijk rommel in de roostering. En wie moet waar staan en hoe gaat dat dan precies? Nou, de vakbond FNV had er ook al onlangs voor gewaarschuwd dat veranderingen niet per se goed lopen op de roostering. Maar goed, het is toch de vraag hoe dat de komende dagen gaat voortzetten. Het is in ieder geval, vandaag was het niet veel. Inmiddels is het wel wat rustiger op het vliegveld. Maar de woordvoerder van de luchthaven kan nog niet echt reageren op vragen over wat dat de komende dagen gaat doen. Uiteindelijk, en dat is wel het belangrijkste, is deze stap gemaakt door Schiphol om juist meer grip te krijgen op de veiligheid op het vliegveld. En geen situatie zoals in 2022 meer te krijgen. Toen ik zelf notabene ook 3 uur moest wachten voordat ik eindelijk mijn vliegtuig kon instappen richting Barcelona. Dus wat dat betreft, misschien nu een klein beetje pijn. En dan binnenkort in de zomer, mochten er nog gekke dingen gebeuren, juist in je voordeel dat het wel lekker door blijft lopen. Dus laten we het een beetje positief inzien. Ook al ga je morgen wat langer wachten als je je vliegtuig moet pakken naar je vakantiebestemming. En dan een daredevil op leeftijd hier in Haarlem. 57 jaar was de beste man. Die is aangehouden vandaag op verdenking van brandstichting. Een auto die werd namelijk vanmiddag rond 3 uur tegenover het politiebureau aan de Koudehoorn in Haarlem in brand gestoken. En de verdachte die wordt op dit moment verhoord. Of tenminste, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Anders is het wel een heel lang verhoor. Maar in ieder geval is verhoord. En ja, agenten konden gelukkig wel snel beginnen met blussen van de brand. Want ja, dat was natuurlijk in de buurt. Dus dan is de brandweer ook snel ter plaatse om het voertuig wat in brand is gestoken weer te blussen. Is onder controle en dat is allemaal goed gekomen, onderzoekje loopt en de verdachte aangehouden. Nou, wat dat betreft, koek en ei. Maar wel heel bijzonder dat je tegenover een politiebureau een auto in brand gaat steken. Ik ben heel erg benieuwd naar de reden waarom je dit zou doen. Maar goed, misschien had hij gewoon zin in een avontuur. Je bent 57 jaar, weet je wel, je moet wat in je leven. En dan denk je, nou, dan ga ik maar eens even wat spannends doen. Goed, laten we het daarbij houden. Genoeg, dat is heel eventjes het laatste nieuws uit de regio wat ik nu voor je klaar heb staan. Mochten er nog dingen zijn die voor jou belangrijk zijn om te horen vanavond, dan hoor je dat uiteraard hier op 105. En ik heb nog een hele fijne zomerplaat van Jonathan Blue en Malief. Edge of Desire hoor je nu hier op 105. Net als Suzanne Vreekse dadelijk. Halverwege is dat die plaat. Maar die plaat is niet halverwege een programma hoor. Dat duurt nog tot 11 uur. Dus geniet even van deze Edge of Desire.

0: krijgen.
1: Suzanne en Freek en halverwege hier op 105. Ze staan op het moment, nou, ik weet niet of ze nu op dit moment in het Gelredome staan, maar ze doen daar nog een heleboel shows. In ieder geval de komende dagen, weken, ik weet niet hoe lang het nog duurt. Maar er zijn er volgens mij nog 7 te gaan. Ik begreep dat er zelfs nog kaartjes ook voor te krijgen zijn. Dus nou ja, mocht je denken, oh, ben ik vergeten, lijkt me nog wel eens leuk. Het schijnt een schitterende show te zijn waar vooral ook het leven gevierd wordt. Veel vuurwerk, confetti, kanonnen, lasers en artiesten die vliegen in tuigjes over het publiek heen. Het is fantastisch waarschijnlijk. Maar goed, dat mag je zelf gaan ontdekken. Ik laat deze aan mij voorbij gaan. Maar goed, hè, ieder zo zijn eigen genre. Dat is geen enkel probleem. Ander genre wat zo dadelijk aankomt is de countryknaller. Een nieuwe heb ik weer voor je klaarstaan. Maar nu nog eventjes eentje die een beetje hybride countryknaller, mag ik dat misschien wel zeggen. Een nieuwe plaat van Thomas Rhett. Maar die man die werkt samen met eigenlijk alles wat in countryland het geweldig doet. Dus Morgan Wallen, Luke Combs, Now Horan, nou noem maar op. Al dat soort artiesten, dat is wel aan hem besteed. Maar hij heeft nu ook een nieuw plaatje. Ook weer wederom goed voor de zomer, ga ik er gelijk bij zeggen. Samengemaakt met Marshmello. En dan weet je dat je ook wel een klein hitstickertje erop kan plakken. Where We Go, zo heet hij. En je hoort hem nu hier op 105. En zo dadelijk dan de echte countryknaller. Want dit valt een beetje ertussenin, hoor.

0: Red. Hier op 105. En daarmee gaan we waar we naartoe gaan. Het weerbericht ook voorstaan. Het is nu een graadje of 13 buiten. Temperatuur gaat vanavond niet veel verder omlaag. Het is een goede graadje of 7 uiteindelijk. Morgen vroeg dan wel. Met een wind die je bijna niet voelt. Dus dat is hartstikke fijn. En dan morgen de dag bewolkt. Met een zonnetje misschien heel licht hier en daar tussendoor. Maar ook vooral veel regen komt er morgen aan hier in Haarlem. En omstreken. En dat is ook een beetje het weer wat de komende dagen een beetje leidend is. Maar dan kijken. Want we zitten aan het begin van de week en dan kijken we altijd naar de mooie dingen die eraan komen. Is het weekend, want nu staat op de teller hier in Haarlem vrijdag 25 graden met een zonnetje en heel weinig regen. Dus dat is hartstikke mooi. Dus iets om naar uit te kijken aankomend weekend. En dat hele weekend blijft dat heerlijke weer goed aandoen met hier en daar wel een spatje regen. Maar goed, de temperatuur mag niet deren. Zo dadelijk de country knaller, maar eerst Bluff en Typhoon, wereld van verschil.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

rustig einde. Bluff, Typhoon. En een wereld van verschil. Maar goed, als we met z'n allen naar de radio luisteren, zijn we toch samen hier op zender. Hoe leuk is dat? Je luistert naar Jansen na het weekend en het is tijd voor de Countryknaller. Voor ieder wat wils hier op 105. En ik heb vandaag een leuke... Ik vind het persoonlijk wel een hele leuke plaat om hier te draaien op 105. Het is een spikfonkelnieuwe plaat van Cody Johnson en de Brothers Osborne. En die eerste, Cody Johnson, dat is me er toch wel een man hoor. Die verloor vorig jaar ergens in september zijn stem en alles ging mis met hem. Daarna in november had hij nog een gescheurd trommel. Vries moest direct een operatie ondergaan. Weken uit de running om te herstellen. Maar uiteindelijk weer terug. En de beste man maakt serieus veel goede plaatjes. Wint natuurlijk ook talloze prijzen en dat soort dingen. Hè. In Amerika kun je volgens mij voor elke scheten prijs winnen. Maar hij heeft er al heel wat in de wacht gesleept. En ook in de wereld van country is de beste man een ongemist figuur. Moet ik zeggen, in Nederland komt hij nog niet echt door. Maar wat niet is, dat kan nog komen. Hè. Want langzaam maar zeker komen ze allemaal door hier ook in Europa en in Nederland. En misschien geldt dat ook wel voor Cody Johnson. Hij heeft dus een nieuwe single uitgebracht samen met de Brothers Osborne. Foolproof, zo heet de Foolproof moet ik zeggen. Dus niet full, maar foolproof. Heeft hij uitgebracht. En ik moet zeggen, het is wel een plaatje waar je trommelvlies inderdaad goed kapot van kunnen gaan als je ergens in een tour zit. En de muziek staat iets te hard. Dus het is lekker energiek, een beetje rocky en country. En het is Cody Johnson en Brothers Osborne met Foolproof hier.

Direct en 90s Kid hier op 105. Dat was de openingsplaat die ze ook speelde op Bevrijdingspop. En ik weet niet hoor, ik had het net over een gescheurd trommelvlies bij de beste man in de countryknaller. Maar ik geloof dat toen zij begonnen in Haarlem, dat ook wel aardig je oren eraf geblazen werden. Maar wat was het weer lekker om naar te luisteren, moet ik zeggen. Ik moet zeggen, het was een beetje de Kuip light, als je het mij zou vragen. Want dat was natuurlijk gewoon 2,5 uur rammen en dan op dat volume en maar doorgaan. En dit was een soort verkorte variant erop, maar niet heel onverdienstelijk. Was een genot om naar te luisteren. En ze staan dit najaar nog in Ahoy met heel veel shows. Dus kun je er gewoon naartoe? Dat is geen enkel probleem. Kaarten zullen ongetwijfeld wel beschikbaar zijn ook daarvoor. Ik zie ja vanaf de zijlijn. En dat is heerlijk, want dan weet ik dat ik het goed zeg. Zo dadelijk hier op 105, even na 10, gaan we weer een AI-plaatje spelen. En we gaan naar de Big US. We gaan daar muziek vandaan toveren die toch past in het jasje van het WK voetbal. En dan echt wat past bij het voetbalevenement. Niet zozeer bij Donald Trump, maar bij het voetbalevenement. We gaan in AI-plaat op zoek naar muziek die we nog niet zo goed kennen. En het voordeel van Amerika is, er is veel meer muziek die we niet kennen dan wel. Dus wat dat betreft is het ook wel een soort inkoppertje voor de kunstmatige intelligentie. Muziek zat. Maar ja, waar ik ook al de hele avond lekker op zit, is het komende weekend, hè? Want dat wordt fantastisch weer. Het wordt genieten. De zon gaat vol schijnen. Pak uw zonnebril om alvast in een korte broek uit de kast, want het gaat komen. En dat kan niet anders beter dan de muziek van Alvaro Soler op de achtergrond. Sofia hoor je nu hier op 105. En dan gaat het beginnen, hoor. Ja, zeker wel. Hier op 105.

Matthew Weller en Break My Stride hier op 105. Ondertussen probeert de producer hier een fijn achtergrondbeeld te genereren. Is nog niet helemaal gelukt. Maar goed, als je kijkt, dan zie je allemaal leuke dingen op de achtergrond bij mij op zender. Hartstikke mooi. Boeiend is het zeker nog niet. Maar goed, dan had ik wel nog eventjes iets wat ik wel eventjes met je wilde bespreken. Want we zitten hier notabene in Haarlem en je luistert naar Haarlem 105. Dus dan wil ik je ook wat meer meebrengen van wat er hier allemaal te doen is, wat je kan doen. En het was vooral een trigger dat ik dacht van, hey, er is iets aan de hand. Want in Loosdrecht weten we allemaal wat er aan de hand is met een AZC. En nou zou eigenlijk ook de avondvierdaagse nu zijn daar zo. Of die is daar in ieder geval. Maar een basisschool in Hilversum die heeft besloten om niet meer mee te doen aan de avondvierdaagse met de leerlingen. Want het past gewoon niet in de sfeer met alle spanningen rondom de opvang. Het is niet feestelijk genoeg meer. Dus ik wil eventjes een beroep doen op iedereen die ergens moeite mee heeft met AZC's of asielzoekers of iets dergelijks. Probeer deze periode even wat rust te vinden om dat niet te doen. Want ook hier in Haarlem gaat de avondvierdaagse binnenkort beginnen. Die begint dan op 9 juni. Dus we hebben nog eventjes wat voorbereidingstijd. De avondvierdaagse van Haarlem en Schalkwijk. Dus die moet gewoon gezellig verlopen. En elke avond is daar een mooie wandeltocht van ongeveer 5 kilometer door Haarlem-Schalkwijk. Hartstikke leuk. En je kunt je ook nog inschrijven. Dus als je denkt van, hey, ik heb wel zin in een leuke avondwandeling ergens in juni. Het wordt waarschijnlijk fantastisch weer. Er is plek voor 550 kinderen. En je kunt je nog inschrijven. Dat kost je €5. En als begeleider doe je er een eurotje bij. Kun je ook lekker meelopen. Dus wat dat betreft, hartstikke mooi. Doe eraan mee. Een beetje naar buiten gaan is voor elke kind het beste. En je kunt het gewoon doen hier in Haarlem. En ik ga nog één keer even de datum noemen. Het is dus 9 en 12 juni. Producent notaris Chris is nog steeds druk bezig. Maar het gaat nog niet lukken hier op zender. Als je in beeld ook prachtige dingen wil zien, zie je wel mijn kop. Hartstikke leuk. Goed, genoeg daarover. Waar het begint trouwens, dat is misschien wel een goede om te noemen in juni, is het Californieplein in Haarlem. Natuurlijk uiteraard. Goed, genoeg erover. Zo dadelijk de AI-plaat. Maar wat zomerse klanken kunnen ook uit de mond komen van Yves Berensen. Terug in de tijd, hoor je zo. Of nu. En zo dadelijk Sarah Larsson.

0: is ook nog zo'n plaatje geweest dat tijdens een voetbalevenement een keer is gebruikt als anthem, geloof ik. In ieder geval Sarah Larsson was het, maar dat was volgens mij niet dit nummer. Maar goed, maakt verder ook niet uit. Zodra nog een heel uur Jansen na het weekend tot 11 uur hier op zender. Eerst het serieuze nieuws van de NOS.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Dat was wel een heel abrupt einde van het NOS-nieuws. Maar goed, we gaan door met Jansen na het weekend. Aranka heb ik van de

0: Cameron Witkomp en Medusa hier op 105. De man heeft tevens een prachtige EP uitgebracht met onder andere Kingdom of Fear wat erop staat. Is een ontzettend lekker plaatje. En nog heel veel andere lekkere plaatjes van Cameron Witkomp. Die hoor je hier af en toe in mijn programma ook voorbij komen. Maar ik had nu even zin in Medusa. En daarmee gaan we door naar de AI-plaat hier op 105. En dat is het enige stukje radio waarvan ik van tevoren niet weet wat we gaan krijgen. En ik ben toch wel heel erg benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want heel eventjes voor de luisteraar die voor het eerst inschakelt. De AI-plaat genereert geen nieuwe muziek. Dat doen wij niet. Maar we gaan wel in de krochten der muziekbibliotheken speuren naar muziek die misschien nog niet zo bekend is in Nederland. Maar die wel heel lekker is om naar te luisteren. En dat doen we eigenlijk. We volgen een beetje de grote sportevenementen die plaatsvinden op allerlei sportgebieden. Vaak op fietsen. Maar nu komt het WK voetbal er natuurlijk aan. En iedere maand richting het WK pakken we er even een landje bij. Dus we hebben Canada al gehad. We hebben een aantal weken Mexico gehad. Vond ik een moeizaam land, moet ik zeggen, als het gaat over AI-muziek. Dat is, Mexicaans is nog dat is een beetje upcoming, denk ik. Ik denk dat er nog wel mooi
1: minder
0: muziek...
1: Nederland.
0: Ja, maar
1: minder
0: het is...
1: onverstel.
0: Ja, en ook niet echt Amerikaans dan. Nee, of zo. Ja. Dus het is, nou, goed. Hebben we nog één land over. En dat is de Verenigde Staten van Amerika. En daar komt gelukkig heel veel goede muziek vandaan. Dus wat dat betreft is dit een easy going voor de kunstmatige intelligentie. Om hier eens even uit die miljoenen platen die er gemaakt zijn. Als het er geen miljard zijn. Om daar eens een prachtige plaat vandaan te halen. Dus notaris Chris, die zit hierbij om het hele zootje aan elkaar te zetten. Nou. Heeft een muntje klaarstaan en gaat hem in de AI gooien.
2: Wij hebben er een muntje in gegooid.
0: Nou.
2: Ja, net wel, maar dan in het kort. En dan krijg ik... Klik. Volgende antwoord. Nee, kom hier. Jaan?
0: Ja.
3: We zijn uiteindelijk uitgekomen op Run It van Entity, musical artist Jelly Roll, Amerik Jelly Roll.
0: Wat een inleiding.
3: INWK in Amerika zoekt groot, energiek, stadiongevoel en echt die Amerikaanse sportvibe.
2: Oh, kijk.
3: Het voelt alsof je al midden in een openingshow of highlight video zit.
2: Kijk, dat.
3: Daarnaast is het hier in Nederland nog niet volledig kapot gedraaid. Waardoor het ook nog fris en origineel aanvoelt.
0: Nou, lekker zeg.
3: Perfect om alvast in de stemming te komen voor zomer, volle stadions en het WK in de VS.
2: Nou,
0: wat wil je nog meer?
2: Kijk, precies.
0: Ook nou zo'n leuk Amerikaans stemmetje krijgt ze dan ook gelijk. Ja. En wel grappig is, Jelly Roll ken ik persoonlijk, nou niet persoonlijk, maar zijn muziek ken ik wel. Omdat het natuurlijk ook een beetje in de lijn der country ligt. Met een lekker rauw randje eromheen. Dus dat is hartstikke leuk. En hij heeft trouwens ook een single gemaakt voor het WK.
2: Oh,
0: Liger heet hij.
2: Oh.
0: Maar ik moet zeggen, die vind ik niet zo spannend in de zin van dat het niet echt dat energieke gevoel geeft. Run It is trouwens wel een nummer wat dat goed doet. Is ooit gebruikt voor een, ik weet niet, een videogame geloof ik, van Sonic 3. Dus, of een film. Ik weet niet of het een film of een videogame
2: ken
0: is.
2: Niet, maar...
0: Sonic ken je toch wel?
2: Ja, Sonic wel, maar niet nummer.
0: Nou, daar is dit nummer ooit voor gebruikt. Maar het is wel een lekker plaatje. Ik ga hem gewoon hier op 105 draaien. Dus Run It, genereerd door de kunstmatige intelligentie. Ik had het bijna zelf kunnen zijn.

0: Summer of 69. Ik kan er niet meer over meepraten, want zo oud ben ik nog niet. Maar Brian Adams zong er wel over. En die hoorde je zojuist hier op 105. En nou goed, dan gaan we verder. Met, ja, ik zit even te denken van, ja, wat ga ik vertellen? Want we hebben een leeg rad. Het is ongelooflijk. Ja, het is vorige week notaris Chris was er niet bij, maar notaris Joep daarentegen wel. En notaris Joep wist het voor elkaar te krijgen om oranje te draaien in het platenrad. En als er oranje gedraaid wordt in het platenrad, zoals je nu hoort, dan betekent het dat werkelijk waar alle platen die erin stonden er gewoon uit gingen. En dat betekent dat vegen van het matje tot David Bowie tot One Direction, alles vloog door je speaker heen. Maar dat betekent nu wel dat we een heel leeg rad hebben. Ja, en dat betekent nog iets anders. Dat jij als luisteraar je extra hard kan, mag inzetten om dit rad weer te gaan vullen voor deze week. Want ja, we kunnen niet met een platenrad zonder platen zitten natuurlijk. Dan gaat het allemaal mis hier. Dus voor jou de vraag. Heb jij een plaat in je hoofd dat je denkt, ja, dierlijk op zender.
1: Ja.
0: Dan moet je nu even je telefoon erbij pakken. Dan zeg je 06 105 105 38 in je schermpje. Sla je dat eventjes op. Stuur je een appberichtje naar ons met jouw favoriete plaat. Mag alles zijn wat je hartje begeert. Kan je gewoon naar ons opsturen.
1: Nou, niet alles.
0: Niet alles, want het moet voldoen aan één voorwaarde. Notaris Chris, je bent streng vandaag.
1: Ja, zeker.
0: En waar gaan we naartoe? Waar moet de plaat aan voldoen?

0: die de luisteraar mag opsturen vanavond?
1: Er moet een luchtalarmplaat worden.
0: Een luchtalarmplaat?
1: Ik krijg hem niet meer. Hij stopt.
0: Hij stopt? Ja. Nou goed, niet gelijk.
1: Nee, over 2 jaar.
0: Over 2 jaar, ja precies. Want even het korte verhaal wat langer. Het was natuurlijk in eerste instantie al zo dat het luchtalarm toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Dat met al die vluchtelingen dat ze het even tijdelijk stil hadden gelegd.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Vanwege
1: angst.
0: Exact. Ja. Toen ging het luchtalarm wel weer aan, maar waren er wat kostenposten die overbrugd moesten worden. De Nederlandse staat wilde het dus afschaffen. Toen is in de Tweede Kamer toch besloten om het onderhoudscontract te verlengen. Maar die loopt tot 2028 en dan is het geld op.
1: Ja.
0: Dus dan is ook het luchtalarm verdwenen en onderdeel van het verleden iedere eerste maandag van de maand.
1: Ja, een beetje amateuristisch.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben nergens meer geld voor in dit land. Dus wat dat betreft, hoe lang hebben we nog geld voor deze omroep? Dat weet je natuurlijk ook niet.
1: Nee, geen idee. Dus, maar we zitten er nog.
0: We zitten er nog wel. En zolang we er zitten, kan jij je plaat opsturen. We zijn op zoek naar een luchtalarmplaat of een escalatieplaat of een toeterplaat. Dat mag natuurlijk ook. Stuur hem op naar 06-105-105-38. Bent u nog wat ouderwetser met uw computer? Dat mag ook. Dat is voor iedereen een plekje. Dan stuur je een mailtje naar studio@haarlem105.nl. En ik garandeer u, het komt allemaal op dezelfde plek binnen bij ons. Dus maakt u zich geen zorgen, u maakt net zoveel kans. We hebben ruimte voor 3 platen, dus doe uw best. En ik zeg nog 1 keer 06 105 105 38. En dit is Owen Paul.

0: Ja, ja, groen gras van George Ezra. En hoe dat groene gras er de komende dagen bij staat, ga ik je nu even vertellen in het weerbericht. Het is nu 13 graden, temperatuur zakt vanavond tot een graadje of 7. Blijft droog, geen wind, alles is fantastisch. En dan morgen een dag die dan wel hier en daar een zonnetje geeft, maar ook vooral veel wolken en regen. En dat is dan natuurlijk iets minder. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. 15 graden krijg je er wel cadeau bij. En dan eventjes kijken naar de verdere dagen, want dan blijft het een beetje somber en motregen en dat soort dingen. Maar richting het weekend wordt het steeds beter. Steeds meer zon, steeds meer temperatuur. En dan vrijdag ga je gewoon naar de 25 graden hier in Haarlem. Dus wat wil je nog meer? Fantastisch. Heb je nog een plaat voor een plaatrad? We zijn op zoek naar een stormtoeterplaat. Gewoon een herriemaker. Hoe zeg je dat ook alweer? Ik ben het woord kwijt. Ja, jij weet het wel. Escalatieplaat. Ja, dat ben ik op zoek. Ja, zeker. Toeteren. Luchtalarmplaat. Stuur hem op studio@haarlem105.nl. Of via ons 06-nummer 06-105-105-38. Laat daar je plaat achter. Je hebt nog een minuutje of 5 à 6. Dus een beetje opschieten hoort erbij.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: zoete watermeloenen hier op 105 te horen. En wij gaan naar de grande finale van het platenrad. Ja, het is een fantastisch festijn geworden. Er zijn heel veel plaatjes binnengekomen, geloof ik, notaris.
1: Zeker.
0: Ja, ik wou het zeggen, ik wil ja schudden, maar dat hoort niemand op radio natuurlijk. Maar goed, het rad staat er wel en hij doet het zo goed als maar kan, om het zo maar te zeggen. Dus wat dat betreft, wij zijn blij. En de luisteraar schijnbaar ook, want die heeft muziek naar ons toegestuurd, hè?
1: Zeker.
0: Er is heel wat binnengekomen. We waren op zoek naar een luchtalarmplaatje. Een plaat die past bij het feit dat in Nederland vanaf 2028 geen luchtalarm meer is te horen. Tenzij de Russische raketten naar beneden komen zetten. Maar dan werkt het waarschijnlijk allemaal niet meer, want er is geen onderhoudscontract meer na 2028. Ja, zo kan het lopen. Het gaat in Nederland wel gekker, hè? De AOW-leeftijd moet omhoog. De WW wordt gekort, noem maar op. Dus het geld moet ergens vandaan komen. En het is er gewoon niet. Dus wij waren op zoek naar wat luchtalarmplaatjes, toeters, bellen, escalatiemuziek, dingen die helpen op het moment dat je herrie nodig hebt. En er is heel wat binnengekomen. Ik kijk even schuinoog naar notaris. Wat gaan wij onder wit zetten vanavond?
2: Onder wit komen de Gebroeders Co.
0: Gebroeders Co?
2: Ja.
0: Met?
2: Toen er op je waterscooter.
0: Een munwaterscooter, even goed.
2: Ja.
0: Het is heel eigenzinnig. En van wie kan deze plaat trouwens?
2: Claudia
0: kwam hier vandaan.
2: Ja.
0: En ze zit nog in Turkije ook.
2: Ja, dat begreep ik.
0: Nou ja, dat is wel een kutvakantie dat ze naar mijn radiostation moet luisteren. Nou goed, prima. Nee hoor, ik heb dat je het naar je zin hebt. En geniet er lekker van, zeker. Zo dadelijk heb je je eigen schoonzoon nog tot middernacht op de radio. Dus blijf lekker luisteren. En wat hebben we nog meer, notaris?
2: Op welke kleur?
0: Zwart.
2: Zwart. 99 luchtballons.
0: 99?
2: Ja.
0: Jij kent ook geen Duits.
2: Ik kan geen Duits. Sorry.
0: Het is ongelofelijk. Wat ga je straks bij Giel zeggen dan?
2: Ja.
0: Nou, die komt er nu aan, want de notaris, het rad moet nog gevuld worden. Er moet nog een plaatje bij onder Giel. En wat komt daar te staan?
2: Een avisie.
0: Met?
2: SOS.
0: Oh, ik was bijna bang dat je SOS ging zeggen.
2: SOS.
0: Maar SOS, en van wie kwam deze dan?
2: Die kwam, even denken. Ja, van de...
0: Kijk eens even je administratie.
2: Karel.
0: Kijk eens. Is dat mijn schoonvader dan?
2: Ja, denk ik.
0: Nou, die houdt echt niet van dit muziek, hoor. Dus,
2: ja, klopt, ja. Ja, schoonvader.
0: Ja, die houdt niet van deze muziek. Die zou dit nooit sturen, dat weet ik zeker. Okay. Goed, maar hij staat onder groen het rad van ene Karel. Waarschijnlijk van de nieuwe Gracht 28, die gewoon lekker met zijn sigaartje luistert en denkt, ik stuur Avicii in met SOS. Goed, die staat dan onder Giel, dus we hebben nu weer een vol rad. Ik heb mijn toeter op mijn waterscooter, maar heel egoïstisch, allemaal ik. En onder zwart Nena met 99 Luftballons. Daarachter, het is meervoud.
2: Ja,
0: en Giel SOS van Avicii samen met LO Black staat in het rad. Nou, het gaat gebeuren. Ik ga het geluid dempen. Ik zeg, notaris Chris, geef jij voor mij een slinger met die vinger. Oh, ik had zo graag gewild dat het vandaag oranje was geworden. Ja. Maar het is iets anders geworden.
2: Ook een leuke.
0: Ja, zeg maar gewoon.
2: Wit.
0: Wit?
2: Ja.
0: Ja, Gebroeders Co. Live from Istanbul. Now here on Haarlem op je radio. Thank you, Claudia. En een hele fijne vakantie. Wij gaan genieten van deze heerlijke muziek. Hier op 105 staan nog de Smart Lab Radio met Joep. Hoor hier op zender.

0: is zo jammer dat deze plaat nu stopt. Want die Santana gaat helemaal los op die gitaar van hem. En dan wil je gewoon meer, meer, meer, meer, meer. En dan is het plaatje weer voorbij na een minuutje of 4,5. En bijna 5. Santana met Smooth hier op 105. En nu is het tijd. Het is 11:15. En dat betekent dat onze grote smartlappen-expert is aangeschoven hier bij 105. Joep, daar ben je weer.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. En je bent alleen maar blij vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Telstar is gehandhaafd. Voelt als een kampioensfeest.
1: En wat een wedstrijd, wat een verhaal. Dat was waanzinnig.
0: Het was fantastisch.
1: Zeker.
0: Ook bizar. Maar wel fantastisch.
1: Ja. En verdiend, gelukkig.
0: En verdiend. Ja, ze waren wel de betere van de twee natuurlijk. Maar ja, dat daarom. Je dan een keeper heel vernederend de penalty in moet schieten. Ja, ook wel een beetje egocentrisch.
1: Het is heel egocentrisch, maar goed. Junior. Je weet ook, wanneer je hem inschiet, ben je de held. En dan heb je het goed gedaan.
0: Ja, en dus als je dan er niet niks erin schiet, was je gedegradeerd.
1: Maar goed, dat is niet gebeurd. En ze mogen het nog een jaar proberen.
0: Zeker, zeker. En Correa zei, ik had deze club niet beter kunnen achterlaten. Hij gaat natuurlijk weg naar een andere club, naar Utrecht. En daarmee krijgen we nog een heel seizoen Telstar. Dus dat is wel fantastisch. Daar kunnen we nog een jaar over lullen. Maar goed, daar zitten we niet voor. We gaan nu een Smartlab raden, Joep. Je kent het concept. En jij als luisteraar, zit je nou ergens in het Antalya, ergens op een all-inclusive strand. Of zit je hier in Haarlem ergens op de bank en denk je van joh, ik ga even meedoen. Dan mag je nu meedoen, want het is tijd voor het raden van de Smartlab.
1: Leuk.
0: Ik heb er vandaag eentje echt in jouw straatje gezocht.
1: Ja.
0: Het is wel Engelstalig,
1: ja,
0: dus werk je taal nog een beetje bij. Je hebt notaris Chris bij je, die kan geen Duits, wel heel veel Engels, want hij zegt 99 Luftballon, zoiets.
1: Maar goed, het wordt een spannende battle.
0: Het wordt
1: kijk wanneer het Nederlands
0: alleen,
1: in
0: we gaan even één regeltje afspreken. Oh. Voor de luisteraar die ziet het niet, maar de luisteraar mag natuurlijk wel tijd hebben om dit ook te raden. Dus de plaat duurt 1,5 minuut. Ik heb namelijk een Smartlab in een ander jasje gedaan. In het Engels is die. Het is een Nederlandse plaat. En je hebt 1,5 minuut om hem te raden. En degene die als eerste zijn hand opsteekt, die mag zo dadelijk als eerste zijn zegje doen. Daarbij, dat zijn even de spelregels. Maar dan anders, als jullie het gelijk gaan roepen, is het zo sneu voor de luisteraar. Ja? Jullie zijn er klaar voor. Notaris Chris en notaris Joep zitten klaar. De titel van de plaat, zoals die hier gegenereerd is, heet Laatste Bieren. Maar dat is niet de titel van het officiële plaatje. Komt-ie!

0: Ja, we weten het wel. Oké, okay. Goed. We hebben hem gedraaid. Ik vond het een leuke variant. Ik weet niet hoe jij er kijkt.
1: Jupe, zeker. Nee, dat was duidelijk verstaanbaar.
2: Ja, dat was goed te doen.
0: Deze was goed te doen, hè. Ja. Maar goed, Jup had als eerste zijn hand omhoog gestoken.
1: Zeker, het is de 10 jaar oude plaat van André Hazes junior.
0: Jij weet zelfs dat hij 10 jaar oud is.
1: Het is Leef, ja. Alsof het je laatste dag is.
0: En weet je ook waar André Hazes junior geboren is?
1: In Haarlem.
0: Is hij in Haarlem geboren?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee,
1: maar goed, als jij
0: geboren, geloof ik toch?
1: Nee, dat is gewoon een Amsterdammer. Maar
0: heel saai. Maar het was wel Leef van André Hazes junior. Dus een punt voor Jup. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je eerste overtuigende, laat ik het zo zeggen.
3: Dus pak het leven, pak alles

0: uit Leb.
1: Leben? Leben? Of is het Leben of Leben?
0: Leb.
1: Leb. Ja, dat is hartstikke lekker. Hé, hey, we hebben nog 1 minuut en dan gaan we afsluiten. Want ik heb nog een prachtige zomerse jetser weer klaar voor het weekend. Kun je heel kort even vertellen, Joep, wat jij gaat doen zo dadelijk?
0: Wij gaan gewoon een lekker... Ik heb een hele ouderwetse levenslied weer klaarstaan. We gaan het nieuws even doornemen. En we gaan die maandag gewoon even goed afsluiten.
1: Nou, dat is zo lekker samengevat. En dat past precies. Arrow feeling hot, hot, hot. Hier op 105. Zo dadelijk hot met Joep. Hier live on Radio 105. En ik zeg...

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Ze kwamen tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105 talent tot middernacht ga je horen. En ook hoor je Justin de Wild met Cheerio.

Adele met Rolling in the Deep hoorde je hier op Haarlem 105. Het is alweer iets over 11 en het laatste uurtje van je maandag staat voor de deur. En dat is onder andere met heel veel leuke muziek. En de muziek is zo leuk als jij dat mag bepalen. Want zoals altijd mag jij weer jouw muziek en hits naar de radio toesturen. En verder in dit uur hebben we Leef het Levenslied, waarin we een oer-Hollands nummer onder de aandacht brengen. De Haarlem 105 na het weekend quiz. De quiz na het weekend met al het nieuws van de streek. En natuurlijk het maandagse slaapmutsje. Wat is nou een nummer wat jij deze maandag nog moet horen? En dat mag zeker als allerlaatste. En ook hebben we nog hele lekkere hits als Gers Pardoel en Davina Michela hier op 105.

Leven het levenslied, de rubriek voor liederen en smartlappen, waarin we duiken in de betekenis van de tekst met een speciaal randje of waarom het nou net zo leuk maakt. En dit keer geef ik een tip voor het levenslied, wat eraan gaat komen. En de tip is dat puur geluk niet materieel rijkdom is, maar dat het in kleine alledaagse dingen bestaat. Nou ja, weet jij al wat het is? Er zijn nog zo'n 10.000 kanshebbers. Je hoort welk levenslied het is na deze hit van Paul de Leeuw.

Deze keer in Leven het levenslied een definitieve doorbraak van deze topper. En dat was in 1989. Wat niet veel mensen weten is dat dit nummer...

van het goede doel is, of door hen geschreven. En dit duo kennen we natuurlijk onder andere van nummers als België en Sinterklaas, wie kent hem niet. Maar ze hebben het nummer op het album gezet met als gastartiest René Vroeger. Deze René stond aan het begin van zijn carrière en zingt het ook nog steeds. Met dit nummer stond hij ook nog eens 3 weken op nummer 1 in de top 40. Deze week in Leven het Levenslied, René Vroeger met Alles kan een mens gelukkig maken.

iets simpelweg gelukkig was. Alles kan een mens gelukkig maken, hoorde je hier op Haarlem 105 van René Vroeger. En dat in Leven het Levenslied. Volgende week weer een nieuw levenslied. En dan gaan we weer echt het oude Amsterdamse Jordaanse leven in. Maar dit keer kregen we ook nog een verzoeknummertje via telefoonnummer 06 105 105 38. En dit keer was dat Olivia Dean met Lady Room.

Het is bijna 11:30 en dat betekent dat je van mij het weerbericht krijgt. Ben je ook zo benieuwd hoe lang het nog gaat duren met al die grijze, druilerige wolken? Ik vertel het je straks na deze van Bruno Mars, Risk It All, hoor je op Haarlem 105.

En dan is het tijd voor het weerbericht. Ja, en vannacht wordt het 7 graden. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op regen en een regenbui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 15 graden morgenmiddag. Dus morgen hebben we helaas nog last van dat druilerige weer. 1,7 mm gaat er weliswaar vallen. Maar dan, de komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt. En ook vanaf vrijdag is de kans op regen niet heel. En de wind gaat ook nog eens draaien naar het westen. Dat is blijkbaar een positief teken. Want vanaf vrijdag neemt de kans op regen dus helemaal af. En wordt het ongeveer 25 graden. Nou ja,

0: Jan het zegt, dan zal het waarschijnlijk ook wel zo kloppen. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En daar gaan wij vrijdag weer eens achter komen. Straks heb ik nog een heel half uur 105 talent voor je. Met onder andere het maandagse slaapmutsje. Wat moet het laatste liedje zijn op deze maandag 18 mei? En komt de Haarlem 105 na het weekendquiz eraan? En dat alles na Muziek uit de Buurt.
1: Muziek uit de Buurt. Dit is Haarlem 105.

Sandra van Nieuwland hoorde je hier bij Muziek uit de Buurt. En in de Haarlem 105 quiz blikken we met 3 vragen terug op het weekendnieuws uit onze streek. Van opvallend nieuws tot lokale verhalen, alles kan voorbij komen. Nu beginnen we met nieuws uit dichtbij, want we blijven in dit gebouw. Want Haarlem 105 heeft een nieuw bestuurslid. Werd deze week aangekondigd op de website. Wie is het? Is dat antwoord A, oud-Kamerlid Renske Leijten? Is dat B, burgemeester Jos Wienen? Of is dat C, radio-dj Sander Jansen? Schrijf het op, waar dan ook, maakt niet uit. Dan gaan wij door naar vraag 2. De Haarlemse Michelle, die chronisch ziek is, zij kwam in het nieuws omdat ze Haarlem een stukje kleurrijker heeft gemaakt. Wat heeft zij precies gedaan? Ze verfde straatmeubilair in de binnenstad. Ze hing kleurrijke ruildoosjes bij op het station. Of hing zij posters op met vrolijke teksten in de binnenstad? Nou ja, over vrolijk gesproken. Nou, gaat lekker hier. We gaan naar Velsen Zuid, want Telstar blijft in de Eredivisie. Want de hoop is werkelijkheid geworden. Telstar mag nog een jaar Eredivisie voetbal spelen. Maar op welke plek eindigt de club en met hoeveel punten? Was dat op de 14e plek met 37 punten? Was dat op de 15e plek met 37 punten? Of was dat op de 15e plek met 32 punten? Heb je alle antwoorden opgeschreven? Bewaar ze goed, want we gaan ze na Sienna Sparrow gaan helemaal checken.

De Haarlem 105, net na het weekendquiz. Als het goed is, heb jij drie vragen of drie antwoorden opgeschreven op de drie vragen die ik net heb gesteld. En dan is het tijd om te kijken hoeveel jullie er goed hebben. En dan gaan we naar vraag 1, die ging over Haarlem 105 zelf. Want het heeft een nieuw bestuurslid. Wie is het? Daarin was antwoord A goed. Oud-Kamerlid Renske Leijten. Ze groeide op in Haarlem, ze heeft een sterke band met de stad. En ze is onder andere ook al voorzitter van het Houtfestival. Verder heeft ze er heel veel zin in natuurlijk. En is ze blij dat ze iets kan bijdragen aan een sterk media. Nou, die kunnen wij in ons zak steken. Dan gaan we door naar het kleurrijke van Haarlem. Want wat deed onze Michelle? Daar was antwoord B goed. Omdat Michelle chronisch vermoeid is en weinig contact heeft met vrienden en bekenden, verveelt zij zich soms thuis. Dit project kon zij grotendeels vanuit bed organiseren en ze is blij dat ondanks ze niet veel op straat is, ze wat vrolijkheid aan de stad kan brengen. En helemaal het vrolijke nieuws natuurlijk, dat Telstar in de Eredivisie mag blijven. Maar met hoeveel punten en op welke plek was de vraag? Daarin was antwoord A goed, 14e plek met 37 punten. Telstar eindigde uiteindelijk nog twee plekken boven de degradatiestreep. En ging op doelsaldo zelfs boven PEC Zwolle gingen ze aan voorbij. In de laatste wedstrijd won de ploeg met 1-2 bij Volendam, de grote concurrent. Mede dankzij een knappe penalty van onze keeper Koeman, zeiden ze dan in koor. Ja, en als hij niet had gescoord, dan had er nog een counter geweest en kon het nog alle kanten op. Als je het gezien hebt, weet je precies wat ik bedoel. Maar de penalty werd hartstikke mooi ingeschoten. Genoeg over Telstar, daar gaan we het volgend seizoen na de zomer wel weer genoeg over hebben. Met onder andere, nou ja, degene die geen bestuurslid is geworden, Sander Jansen, tussen 9 en 11. Dan hebben wij nog toewerkend naar het laatste nummer op deze maandag. Ik heb nog geen slaapmutsje binnen, dus stuur ze gauw op via telefoonnummer of via de mail. Op welk kanaal dan ook. Het telefoonnummer 105 105 38. Nu heb ik ABC met de Jackson 5 voor jullie.

Dromen in kleur van Suzanne en Freek hoorde je hier op Haarlem 105. Ja, zij die ondertussen het Gelderdoom helemaal plat spelen. Zijn wij op zoek naar het maandagse slaapmutsje. Laat het nog snel even weten, voordat het te laat is.

Waheyo van Bekermart hoorde je hier op Haarlem 105. En ik was nog even het laatste nieuws aan het bekijken. En ons Telstar heeft gewoon een nieuwe hoofdtrainer. En de nieuwe hoofdtrainer hebben ze gevonden in de assistent van Heerenveen. Hij heeft nog nooit een club geleid, maar was wel assistenttrainer en jeugdtrainer bij meerdere clubs. Dus het laatste nieuws voordat je slapen gaat hier op Haarlem 105, dat weet je altijd. Maar dus Henk Brugge wordt de nieuwe trainer van Telstar en die gaat het volgend jaar proberen om Telstar nogmaals in de Eredivisie te houden. 105.

Just the Two of Us is het maandagse slaapmutsje van 18 mei. Iedereen bedankt voor het luisteren en een hele fijne week. Ik spreek jullie volgende week maandag weer. 11 uur op Haarlem 105.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons daar daarin hult. Don't touch me, man. Whatever. Whatever, the sun ain't shining, man. Watch it.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking